0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.

president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's

foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd

4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Berghs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. En neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen over.

verliet. Safros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Whitcomb

Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat

0: geval Schoenmoorder Hermans.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van

0: dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn. Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment. De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
0: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Van cholera, tuberculose en de pokken tot ouderdomskwalen en kindersterfte. Duizenden Zutphense doodsbriefjes geven een uniek inkijkje in de gezondheid van eerdere generaties. Onderzoekers van onder andere de Radboud Universiteit starten daarom een project waarmee zij deze bijzondere historische bron toegankelijk maken voor onderzoek. Hiervoor hebben zij hulp nodig. Vrijwilligers kunnen via het platform Het Volk aan de slag met het invoeren van gegevens uit Zutphense doodbriefjes. Anders dan in veel andere Nederlandse gemeenten zijn de Zutphense doodsbriefjes van 1892 tot 1959 uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Een groot deel hiervan is gedigitaliseerd en online te raadplegen op de website van het Erfgoedcentrum Zutphen. De doodsbriefjes geven daarnaast ook informatie over het dagelijks leven van mensen. De gegevens worden onderdeel van een landelijke infrastructuur voor onderzoek naar gezondheidssterfte en epidemieën in Nederland tussen 1850 en 1950. Op 16 oktober start Buddy to Buddy Bronkhorst een nieuwe matchingsronde met een feestelijk matchingsdiner. Daar ontmoeten alle nieuwe buddies elkaar voor het eerst. Daarna trekken zij een aantal maanden met elkaar op. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten verlaten aan dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Om meer te horen over een buddy-traject zijn er twee informatieavonden georganiseerd voor Nederlanders en nieuwkomers die nieuwsgierig zijn. Op donderdagavond 17 september is er een bijeenkomst in Dorpshuis de Horst in Keijenborg. Op dinsdagavond 22 september in het Kultuurhoes in Vorden. Een fietser is vrijdagochtend in Lichtenvoorde aangereden door een auto. Rond 10 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanrijding op de kruising Varsseveldseweg en 18 in Lichtenvoorde binnen. Bij de stoplichten stonden meerdere voertuigen te wachten. De bestuurder van een wachtende auto wilde wegrijden en zag hierbij een fietser over het hoofd. Het zicht van de bestuurster werd belemmerd door een vrachtwagen die rechtdoor wilde rijden en naast haar stond. Volgens de politie had de bestuurster van de auto groen, maar dit wordt nog onderzocht. Omstanders hebben de fietser eerst de hulp verleend tot de hulpdiensten er waren. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal, jouw regio.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen gas erop. Met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner.

0: partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
1: Door hij en weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras.
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee. Snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

0: opzicht.
1: Wat een mooi begin was dit. Muziek van Harm Wierstra. En u hoorde Wij Boeren. En dat is als een hele goede morgen. En hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering. Gouden Groeven op Radio Ideaal. Vandaag 6 september 2026. Hele mooie zondagmorgen. Het zonnetje schijnt hier heerlijk naar binnen. En ik heb de pareltjes weer voor u klaarstaan. Zowel Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig, instrumentaal. Het komt allemaal voorbij in deze 2 uurtjes van Gouden Groeven hier op Radio Ideaal. Ik zal zeggen, ga ervan genieten. En hier komen ze allemaal weer lekker voorbij.

makkelijk en verstaanbare muziek op jouw radio. Muziek van Theo Diepenbrock. En O Darling, de grote hit voor deze meneer destijds. Zometeen na deze plaats, dan gaan we even naar het veld toe. En wel heb ik het over de Langeberg in Zelhem. Want daar is dit weekend de trio GP op 4, 5 en 6 september. Vandaag de laatste dag. Dus na dit stukje instrumentale muziek gaan we even luisteren.

0: Dick Bulten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een dag vandaag weer. Qua weer ziet het er al geweldig uit, maar het gaat een mooie dag worden, denk ik. Hoe is het met je?
1: Het is heel erg goed met me. We hebben, en dat komt vooral omdat we gisteren een geweldige dag en vrijdagavond, ondanks de regen, ook een top evenement hadden. Gisteren was top en vandaag zal de zon gaan schijnen. Dus ja, dat gaat goed komen.
0: Ja. Een geweldig mooie indruk van het evenement. Ook als je naar het publiek kijkt. Wat een opkomst. Gisteren, het was overal vreselijk druk. Of vreselijk is niet het goede woord, denk ik. Maar wel gewoon hartstikke druk. En mensen zijn heel erg enthousiast.
1: Ja, nou, we hadden een plan. En het lijkt er ernstig op dat dat plan helemaal tot zijn recht komt. Mede door het goede weer, iedereen een goed humeur, heel mooie sport, geweldige sport mogen we wel zeggen, goede winnaars, dus ja goed, en tijdschema's die passen, ja dit is, tot zover is het prima.
0: Als je dan echt over de wedstrijd hebt, meneer Bouwer, die is wel weer, of, ik geloof dat hij het zo uitspreekt, maar Tony, hè, dat, die is wel weer de top, hè?
1: Wij mogen Tony zeggen en, ja. En het is wel verrassend voor ons te zien dat we hem toch de strafpunten kunnen geven die wij graag wilden dat hij heeft. In 2019 het hele evenement 1 strafpunt en nu had hij er gisteren al 18. Dus daar zijn we blij mee. Niet zozeer vanwege die strafpunten, maar voor de competitie.
0: Maar dat is wel een compliment ook voor de non-stop bouwer. Voor de organisatie.
1: Ja, die hebben geweldig goed werk geleverd. Ja. Vandaag zullen we, naar verwachting, wat minder strafpunten krijgen. Omdat het inmiddels de grond, ondergrond is opgedroogd. Dus er is minder slippery, zoals ze dan zeggen. En er zal meer grip zijn. Wat misschien het spelletje alleen nog maar mooier maakt.
0: Ja. Mooie laatste dag. Eind van de dag ga ik nog even met je praten, als je het goed vindt. Even over een indruk van de laatste dagen. Wat verwacht je van vandaag? Weer drukke opkomst?
1: Nou ja, goed, je kunt het niet echt voorspellen, of wel voorspellen in die zin. Alle seinen staan op groen om vandaag meer mensen naar de Langeberg te krijgen dan gisteren. Al was het alleen omdat zondag is en of zaterdag is voor veel mensen toch nog gewoon een werkdag. Dus ja, we verwachten vandaag volle bak. Ja.
0: Hoor, het gaat een mooie dag worden. Dick Bulten, dankjewel. Heel veel plezier en we spreken elkaar later.
2: Gouden groeven. En het gevoel is terug.

Jan. Ah, heerlijke duizelige muziek. Een B-kantje was dit van Peter Maffay. En u kent vast de grote hit van hem. Doe. En dit was dus een B-kantje. Hier de jongen bouwt een meetje. En je luistert naar het programma Gouden Groeven met de pareltjes op de zondagmorgen. We gaan verder met muziek van Wilma. En dit is ook een nummer dat ook bij de jeugd heel hoog ligt. Als je verliefd op een jongen bent.

Oh, heerlijke nostalgie op je radio. Wie kent ze niet? De heren van de Flamingo's met een lekker gouden oude dans. De Flamingo's ook wel genoemd destijds. En ja, waar op feest was, daar waren de Flamingo's ook. Prachtig om dit weer terug te horen hier op deze zondagmorgen. Achterhoek Radio trouwens. Ja, het eerste gedeelte zit erop voor Gouden Groeven. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 10 uur zijn we vlug weer terug voor het tweede bedrijf. Graag tot zometeen.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie.
9: Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
12: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl.

0: van de oude Griek.
1: Goedemiddag.
0: En daar begonnen we het tweede uur mee van het programma Gouden Groeven hier op Radio Ideaal. En we zijn elke zondagmorgen te beluisteren tussen 9 en 11 met heerlijke verstaanbare muziek. We hebben hier wat Duitszalige muziek, Engelszalige muziek en natuurlijk wat instrumentale muziek. En allemaal lekker in de piratensfeer. Lekker terug in de tijd, twee uur lang. De pareltjes komen ook weer in dit uur natuurlijk weer voorbij. Zometeen muziek van Silvertop. Maar we gaan eerst verder met muziek van Kees en Monique.

Vaak zijn de B-kantjes nou mooier als de A-kant, zeg ik wel eens. Ja. Dit was ook een B-kantje van de Jaws Baker selectie. En u hoorde Mary Rose in het programma Gouden Groeven hier op Gewone Gezelschap Radio Ideaal. Verder met onze Drentse Piratenkoning Jannes. En blijft onze liefde een geheim.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Rijkswaterstaat verhoogt vanaf maandag het aantal momenten waarop schepen door de sluis bij Eefde kunnen varen. Het aantal schuttingen wordt uitgebreid van 5 naar 10 per dag. De verruiming is mogelijk doordat het waterpeil van de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis bij Eefde zat dicht in verband met de lage waterstanden. De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat met proefschuttingen onderzocht hoeveel schepen de sluis weer veilig kunnen passeren. De uitbreiding betekent dat meer schepen kunnen worden geholpen, maar de sluis werkt nog niet op de normale capaciteit. Rijkswaterstaat wil het aantal doorvaarmomenten verder verhogen zodra de omstandigheden dat toelaten. Op donderdagavond 3 september zijn de stadsgidsen van Bredevoort uitgeroepen tot winnaars van de Erfgoedprijs 2026. Zij werden benoemd als winnaar uit een groep van 6 genomineerden. De uitreiking vond plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. De stadsgidsen van Bredevoort brengen met veel kennis, enthousiasme en gastvrijheid de rijke geschiedenis van de stad tot leven voor zowel bezoekers als inwoners. Op 12 en 13 september zijn de jaarlijkse open monumentendagen. Door heel het land zijn monumenten geopend en gratis te bezoeken. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het volledige overzicht van deelnemende monumenten is te vinden op de website van Open Monumentendag. De Graafschap heeft vrijdagavond de uitwedstrijd bij Heracles Almelo met 5-0 verloren. Na de snelle openingstreffer van de thuisploeg hielden de superboeren lange tijd stand tot kort voor rust de 2-0 viel. In de tweede helft ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, maar waren de Almeloers uiteindelijk doeltreffender en liepen uit naar een ruime overwinning. De Graafschap beleeft met 1 punt uit 5 wedstrijden de slechtste seizoenstart sinds 1969. Volgende week vrijdag wacht de ploeg van trainer Duivenvoorde wederom een lastige uitwedstrijd op bezoek bij FC Emmen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Gouden groeven. En het gevoel is terug.

Heerlijke muziek van Lucas en Gea Hulshoff. Dus lang de sterren staan. En zometeen gaan we nog even overschakelen naar het terrein, de Langeberg. En waarbij het Trio GP weekends, waar Ideaal dus ook aanwezig is. Zometeen naar de volgende gaan we nog even een fragment laten horen.

Ja, we zitten nu in de kantine van ZAMC. En de kantine is een wezenlijk onderdeel van de hele vereniging. En een lege kantine heb je helemaal niks aan. We hebben hier Wim Schepers bij de microfoon. Wim is verantwoordelijk dat alle kantine...

0: materiaal, broodjes en al dit soort zaken hier op tijd geleverd worden. Wim, kom je hier uit deze omgeving?
1: Ja, ik ben geboren in Doetinchem.
2: Maar je woont in? Zo. Je woont in
0: zo. Hey, en hoe lang ben je al lid van ZAMC?
1: Een dikke 40 jaar. Ja. Ja, ik denk wel een goede 40 jaar, denk ik zo.
0: Wim, je zit er zo rustig bij, hè? Betekent dat jullie alles onder controle hebben?
1: Nee,
0: wat betekent dat wel? Nee. Wat zijn zo van die probleempjes die je overdag hebt?
1: Die niet opkomen, niet opkomen daaraan of ja, niet weten wat ze doen moeten. Of ja, niet de goede instructies niet gekregen hebben of zo. Ja, daar ben je gewoon dan druk mee om wat bij te sturen. Hè.
0: Ja. Maar hoeveel mensen zijn er nu bij de kantine bezig?
1: Een man of 15.
0: En alleen hier achter de schermen, broodje. En wat doen die allemaal dan?
1: Ja, nou, bediening, bakken en soep uitserveren, broodjes smeren en koffie rondbrengen voor de medewerkers. Er zijn ook 2-3 man die, of 4 man die daar rondgaan. We hebben, even kijken, ongeveer 50 man die we daar moeten bedienen onderweg.
0: Ja, ja. Dus je komt ook veel op het parcours zelf?
1: Nou, ik niet, want ik ben zo'n slechte been. Oh, ja. Maar ik doe alleen maar aansturen.
0: Oh, je stuurt alleen maar. Dat is wel het een van de belangrijkste dingen natuurlijk. Ja. Dat moet goed lopen.
1: Ja, dat niet goed loopt. Dan... Zorg ik dat het goed gaat lopen.
0: Hé, hey, en het is een mooie dag. Wat vind je tot heden toe dat het gaat allemaal?
1: Prima. Het is prima verlopen. Alles. Ja, het weer is goed. Het beeld kan niet. Nee. En dan de mensen komen, dan, ja, dat is een goed teken.
0: Ja, ook dit maakt het maar weer eens duidelijk dat zelfs ZAMC kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers heel belangrijk, normaal, maar ook vandaag. Wim, hartstikke bedankt voor dit interview.
3: Gouden groeven en het gevoel is terug.

Dus mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

Vandaag 6 september 2026. Volgende week zijn we er weer met dit programma. En dan ben ik er zelf ook weer. En zometeen Rudy Buiting met zijn Lotte Zeuren. Dialectprogramma op Radio Ideaal. We krijgen nog natuurlijk reportages vanaf het Radio GP. Bij de Langeberg. En heel veel plezier met de rest van de programmering. En een fijne zondag. De laatste geef ik aan u mee. Is eerst van de Cats uit Volendam. En One Way Wins. Tot volgende week. Dag.

0: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
9: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot

FitDeck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op

0: Ja, mooi man. Een steuntje in de rug voor onze vrienden. Normaal met op verzoek. De boer, dat is de kerel. En zo is dat. Dan gaat hij weer. Luisteraars, een goede morgen. Dit is uitzending 235. Het is zondag 6 september 2026. Dit is jaargang 5 van Laat maar eens horen. Hier vanuit de thuisstudio van Radio Ideaal uit Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste natuurlijk dialectmuziek en aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Ook vanmorgen waren ze er weer bij, zoals altijd. Vandaag rammelen we even weer een bult verzoekjes te deur. De al die aandacht van het Huikersweekend afgelopen tijd. Moeten natuurlijk een aantal verzoekjes blijven liggen in de platendeurs en die gaan we vandaag even behandelen. Ook je kunt daar trouwens nog steeds een verzoekje in doen, hè, in een olde platendeurs. Heb pen en papier bij de hand, stuur even een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. En als deze week er niet mee zit, niet getreurd, dan kom je gewoon de volgende keer weer aan de beurt. Ik heb trouwens ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor de en de schietschijf van Ben Nijkamp, collega radiomaker van Streektaal Radio, hebben we weer bij ons. En tot slot heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zometeen op speciaal verzoek de slingertalen. Maar eerst deze. Geef nou de bonte brug. Het is er eigenlijk wat tijd voor. Hier is het recept van Marianne. Van de lekkere treuensoep. Dit is de formatie Timeline.
1: Een bont gehakt

Op verzoek was dat en dus ging naar Ulf, de slingertaler, met mijn eigen mooie achterdoek. Ik heb voor ook klaarstaan van Delen, lekkere boerenrok. Maar eerst Disse. In Disse tiebunten weer overal schuttersfeesten met al die tradities. Het koningsgieten, het vendelen, noem maar op. De deurgangdeuren daarop. Op verzoek in Disse naar Babberich. Maar ze komen eigenlijk uit Limburg, snap je nog. Je bent de Sintalers met schuttersfeest. MUZIEK

We deden er even een tijdje bij. Van het album Boeren Rockfest was dit de formatie van Delen. De naam is afgeleid van Volk van de Deel. Geïnspireerd door Normaal Bukkers. Mooi werk en die oving was dit Jenever Jan. Je kunt dat

Trouwens ook nog een verzoekje in doen, hè, in Den Oldeplaten. Dus pen en papier bij de hand. Stuur even een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. Ik ga verder met nog een liedje uit de platen dus. Geet naar de andere kant van de bult. Dit bent de Jovings met Aan de Kant. Oh ja, dit gaat trouwens ook naar Hengel.

0: weer in de regio.
1: Ik heb vooral het weerbericht. Het weerbericht van zondag 6 september. Door een nacht met brede opklaringen, waardoor het flink is afgekoeld naar een graad of 8. Wint weer de dag weer rustig begonnen. Het wordt een mooie nazomerdag met een maxima van 22 graden. Aan het einde van de middag is er weer wat meer bewolking. Morgen kan het zelfs nog warmer worden met een temperatuur van rond de 26 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer wat koeler en wisselvalliger. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. Ik heb vooral de schietschijf van collega radiomaker Ben Nijkamp van Streektal Radio. En dat is deze week een titelsong van een film. De film De Sultan van Berkoop is een tragicomische streektaalfilm gesproken in het Stellingwerps Neder-Saxisch. De première is ergens in november, dus hold het even in de gaten. Nooit te laten van Karel Willems en Steven de Jong is deze week de nieuwe schietschijf.
0: Dit is de schietschijf van deze week.

Van de West-Friese klei was dat de band Os Joos. Een stukje boerenrock op radio. Bier en zware check. Zometeen ik vooral de uitgangstipjes, maar eerst nog een verzoekje. We gaan weer richting de oktoberfeesten. Iemand die natuurlijk niet mag ontbreken is Peter Borkers. De ex-drummer van de Sound Selection van het Weekend Volkslied. En dat is hij trouwens niet, hè? En ook van Kaliber. Tegenwoordig doet hij alweer een poosje solo. Dit is Lijve Weske van Peter Borkers op speciaal verzoek.

0: Aan de telefoon heb ik Bettine Hermans, collega Bettine. En die loopt ergens op het terrein van de Tol bij het Huygensweekend. Goedemorgen, Bettine.
1: Goedemorgen, Rudy en alle luisteraars van Radio Ideaal.
0: Kun je het nog een beetje volhouden dan? Nou, dit is dag 3, hè? Dag 3 van het Huygensweekend.
1: Gisteren ja, dan beginnen het toch wel een beetje op het tandvlees te worden, hè, Rudy?
0: Ja? Gisteren zagen we elkaar ook al even tijdens de DC Dukes. Was even hartstikke mooi trouwens, wat ik ervan gezien heb. Vandaag de laatste dag, hè?
1: Ja, klopt.
0: Een fantastisch festival, mooi weer. Wat
1: ja,
0: mooi nog meer.
1: Fantastisch, ja. Het is niet te warm. We hebben zonnetje. Iedereen begint de zondagmorgen altijd weer. Nou ja, ik zeg bijna alles kan. Hè, van broodjes, balten, gebakken eieren en rookworsten. Ik denk dat alles ongeveer voorbij komt. En de echte diehard ontbijt ongeveer tandenpoetsend met een biertje. Maar iedereen het ontbijt ongeveer achter de kiezen is. Dan is het tijd voor de muziek bingo. En volgens mij dit jaar voor het eerst.
0: Ja.
1: Het is nog steeds hartstikke gezellig. De sfeer zit er goed in. En vanmiddag hebben we natuurlijk ook de nodige bands. Hè. We hebben Carve, we hebben de Heino's. Dus er zit nog echt wel een hartstikke mooi programma te wachten op deze zondag.
0: Ja, precies. Maar jij houdt er nog wel even vol aan tot vanavond, Bettine?
1: Ja, zeker. Ja, echt. Als je niet oppast, Rudy, dan is dit een van de weekenden waar het hele jaar naartoe leeft.
0: Dat is het zeker, dat is het zeker. Want ik sprak Theo ook al even vanmorgen tussen neus en lippen deur.
1: Maar ja, organisator Theo Holteman, hè.
0: Ja, het is natuurlijk een gigantisch mooi weekend geweest, hè.
1: Ja, het was fantastisch. De organisatie is ontzettend tevreden. Tot op heden gelukkig geen incident. De mensen zijn tevreden. Alles is de organisatie. We hebben gisteren natuurlijk met Theo ook wel even het interview over gehad. Dit jaar weer een extra veiligheid. De weilanden voor de camping wordt anders ingericht. En het is allemaal net weer een stapje extra. En de band, de line-up is natuurlijk weer fantastisch. Daar moet ze ook

0: ieder jaar weer natuurlijk in goede banen zien te leiden. En om eerlijk te zijn, ik heb van de, nog geen wanklank van de hurkers gehoord, Rudy. Dus nee. Die vinden het ook weer een fantastisch evenement.
1: Ja, nee, net wat je zegt. Ik heb er gistermiddag ook een hutje rondgelopen. Ik vind het een geweldig evenement. En ja. We hopen natuurlijk volgend jaar daar ook weer bij te zijn, Bettina. En dan hoop ik natuurlijk dat je er ook weer bij bent.
0: Ja, zeker. Rudy uit Teffen kan, dan maken we natuurlijk ook volgend jaar gewoon bij het Hurkersweekend voor Radio Ideaal weer een prachtig verslag van, met mooie items en natuurlijk heel veel leuke gevarieerde muzikanten voor de microfoon.
1: Gaan we zeker doen, Bettine. Bettine, ik wens je nog heel veel plezier vandaag daar op het Hurkersweekend bij de Tolhoek. Zijn er nog kaarten trouwens voor de laatste zondag of niet?
0: Ja, zeker. Er bunt nog kaarten. En toevallig Theo Holteman gesproken en er bunt nog kaarten. Dus voor iedereen wie nog wil genieten van een zondag met heel veel leuke muziek, goede sfeer en een prachtige locatie hier bij de Tol. Koop nog een kaartje, kan ook aan de kassa en dan zorgt hij de B-bunt vandaag.
1: Overzeker.

Op verzoek ging Disse naar voren, met dank aan een collega Hugo Heideman, was dit Met Levier met Annie. Ik heb vooral de uitgangstipjes van Disse werk. De laatste dag van het Hurkensweekend in Zelhem. Vandaag dag 3 van dit mooie weekend hier bij de Tol in Zelhem. We hebben er de laatste weken al veel aandacht aan gegeven. Maar vanmiddag is het alweer de laatste dag. Dij de Bekertsen, met de optredens van de aanhangerschapsband De Heino's, Carve en als afsluiting de formatie Kreutz, dialect en een bult energie en gezelligheid. We bent er ook en jij kunt er natuurlijk ook nog bij zijn. De tent staat bij de Tol aan de Keienborgseweg hier in Zelhem. Voor meer informatie kijk even op www.aanhangerschap.nl, www.aanhangerschap.nl of op de social media kanalen. Dan heb ik de septemberfeesten in Bekveld. Buurtvereniging Bekveld viert het 40-jarig bestaan. De 4 dagen septemberfeesten te vieren in dit stad in het teken van muziek, gezelligheid en diverse activiteiten voor de jeugd. Vandaag zit op het programma het Koningsgier.

genieten. En vanaf vanmiddag 2 uur feest in de tent. De huldiging van de Nederkoning en muziek van de band Nux. En tot slot niemand minder dan Bob Foytog. Oh, dat is ook mooi. De feesttent staat aan de Hoge Kampweg nummer 16 en dat is in Bekveld. Voor meer informatie kijk even op www.bekveld.nl. www.bekveld.nl. Dan heb ik Laurens steeds 4 dagen op zijn kop, want vandaag is dag 3 van de Laurens en Kermis. We begonnen met het aanjagersontbijt in de Dorpstraat. Een verkleedwedstrijd met om 1 uur de politieuitreiking. Vanaf 1 uur gaat ook de kermis open en vanaf 2 uur is het een muziekprogramma met Brood op de Plank, Django Wagner, de Beat Crocs en nog veel meer. De kermis zit midden in de dorp rondom de Dorpstraat in Laurens. Dat kan natuurlijk niet missen. Voor meer informatie kijk even op www.larensekermis.nl. www.larensekermis.nl. Dan heb ik nog liefhebbers van autocross spektakel. Vandaag ronde 5 van de Autocross Masters. En dat is in Genderingen. In diverse klassen zal er worden gestreden met deelnemers uit het binnen- en het buitenland. De baan ligt aan de Azewiense straat hier in Genderingen. Voor meer informatie kijk even op www.autocrossmasters.com. www.autocrossmasters.com.

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoeren. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gaan.
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze erop. Met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, De Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie.

0: ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Short.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is de vertraging voorbij knopend Hattermerbroek een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

Day en die heb ik gedraaid met een speciale reden. Ja, ome Benny, je weet wel, van normaal. Benny Joling, die is gisteren 80 geworden. 80 jaar, jawel. Dan mogen we opa zeggen voor dan. Ja. Die mogen gewoon zo, ja. Gefeliciteerd Benny, wat leuk dit.

wat Rudy nog vergeten was te melden. We hebben een feestweekend in Doetinchem met een tal van heel veel artiesten. Het is vrijdag al begonnen en ze komen ook allemaal. Hè? Jannes en Jurgen Wagner en een heleboel van die behangers.

Ik zit hier rustig voor de mensen thuis, voor de thuisblijvers, zeg maar. Even wat gezelligheid op de radio. Dat vinden wij ook fijn, namelijk. Ja, dat is belangrijk. En jij mag meedoen. Je mag zelf bepalen welke muziek gedraaid wordt in dit programma. We hoeven je alleen maar even een appje voor te sturen. 0314-377-970. 0314-377-970. Ik heb trouwens net ontdekt dat je ook berichtjes kunt inspreken en tactiek kunt afluisteren. Wel omslachtig, maar het kan. Dus als je daar behoefte aan hebt, hetzelfde nummer. Het is gewoon je gang.

0: She said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Ja. Rock and roll is king, de Electric Light Orchestra. Ach, wat een heerlijke plaat is dat toch om helemaal vrolijk van te worden.

Nederlandstalige gebruik eigenlijk, hè? Kafke, zo heette de man. Goede Nederlandse naam. Als ik ouder word. En dan gaan we naar Varsseveld. Daar zit Dini. En Dini die luistert gezellig mee vandaag. We beginnen met de winter te horen. In september kan dat, jongens. Nou ja, kan wel. Want dit gaat over de boer. Mooi gespeeld. Reinhard ten Brink.

0: Hey de Raadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeksleg en Wereldse Motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Even te gaan kijken rondom het terrein van het ZRMC. Nog sterker, we staan op het terrein. Naast een van de grootste moeilijkheden, etage 12 is dat, waar de motoren op en afrijden. Veel Nederlanders, een Australiër, Engelsen, Spanjaarden, maar we hebben natuurlijk ook Italianen. En over Italië gesproken, naast me staat Ernesto van Attraverso. Ernesto, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ik zie dat je ongelooflijk veel lekkere dingen aan het klaarmaken bent.
6: Ja, we hebben Italiaanse broodjes, ciciata, oftewel focaccia en dan gevuld met rauwe ham, salami spianata, tonijnsalade, pecorino. Ja, echt Italiaans. En Italiaans ijs.
5: Heb jij zelf iets met motorsport of niet?
6: Nou ja, ik op een andere locatie verhuur ik motors. Maar met de motorsport zelf, ja, je woont in de Achterhoek. Dan heb je natuurlijk altijd iets met de motorsport. Hè? Dan zit je altijd in de buurt. Kappenbulten, ZAMC. Dus er is altijd wel iets met motors.
5: Toch ergens een relatie?
6: Ja, zeker.
5: Wat vind je er op dit moment van deze twee dagen?
6: Nou, het is in ieder geval heerlijk weer vandaag. Nog mooier dan gisteren. Dus we hopen op veel bezoek. Ik ben druk aan het smeren. Dus ik hoop dat er veel mensen een lekker broodje komen halen.
5: Had ze goed, zijn je eentje vandaag of niet?
6: Nee. Ik wacht op twee collega's nog, twee medewerkers, maar die komen eraan.
5: Oké, die moesten een beetje uitslapen waarschijnlijk, of niet?
6: Ja, het eten begint pas dadelijk, hè.
5: Maar je hebt nog alleen broodjes of heb je ook nog warme dingen?
6: Nee, ik heb broodjes en ik heb ijs, Italiaans ijs.
5: Oh, dat is ook wel heel lekker.
6: Ja, zeker, lekker hoor.
5: Zeker met dit weer?
6: Zeker weten, maar dit weer gaat er wel een ijsje in, denk ik.
5: Hey, ik wens je nog een hele goede en fijne dag en laten we hopen dat er een heleboel mensen langs komen.
6: Ja, dankjewel. Bedankt.

0: draaien van Jannes. Dat gevoel van samen zijn, speciaal voor de zusjes en zwager. Met de groeten uit Drempt, alvast bedankt. Nou, hij is gekomen zonder dat ik hem heb aangekondigd eigenlijk. Maar we zitten hier zo vol met allerlei reportages uit de omgeving. Want het is hartstikke druk in de Achterhoek op dit moment. September is begonnen.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Donkere fietspaden, overlast door drugsgebruikers, verward of verkeerd begrepen personen, een intimidatie op straat. Dat kwam naar boven tijdens 3 gespreksavonden over sociale veiligheid in de gemeente Doetinchem. Inwoners deelden uiteenlopende situaties en plekken waar zij zich niet veilig voelen. Sommige deelnemers kwamen met concrete gebeurtenissen of zorgen, anderen vooral om te luisteren en mee te praten over wat er leeft in de gemeente. Voor de aanwezige raadsleden was vooral een luisterende rol weggelegd. Welke problemen ervaren inwoners en waar kan of moet de gemeenteraad mee aan de slag? Naast Doetinchem werden ook gespreksavonden gehouden in Gaanderen en Wiel. Vuurwerk is nu echt verboden in Nederland. Maar juist in de Achterhoek is nog maar weinig mogelijkheid om dat vuurwerk in te leveren. Om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen, rijdt er daarom een vuurwerkbus door Nederland. Vrijdagochtend stond hij in Lochem, later nog in Zutphen-Enschede. Daarmee is de Achterhoek een blinde vlek op de kaart. Het uitgangspunt is dat iedereen in Nederland op maximaal 45 minuten rijden van een inleverpunt zit, volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Niet de hele Achterhoek valt binnen die cirkel. In Lochem kwamen er vrijwel alleen mensen uit de directe omgeving hun vuurwerk inleveren. Niet alles dat ingeleverd werd was onschuldig. De politie moest ter plaatse komen om een kleine hoeveelheid munitie op te halen. Ook werden er illegale strijkers en lawinepijlen ingeleverd. Het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen. Voor iedereen die een smartphone, tablet of computer heeft en wat meer zelfvertrouwen wil krijgen bij gebruik van het apparaat, is er de beginnerscursus Klik en Tik. Het is een online cursus waaraan de deelnemer op elk moment kan beginnen. De deelnemer gebruikt als dat kan de eigen laptop, tablet of mobiel, zodat het thuis verder geoefend kan worden. Nieuw is het oefenprogramma voor het basisgebruik van een smartphone. De computercursus is wekelijks op dinsdagochtend in Eefde, Gorssel en Lochem, op maandagochtend in Almen en op donderdagochtend in Bargen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
3: Geen gezeur.
4: Lekker, hè?
3: Dit is Willem van der Veur.

Ja, als ik dan dit liedje denk, dan, dan denk ik ook weer aan die clip die erbij hoorde. Die video van dat meisje wat voor hem uitliep. Och ja, Dr. Hook en de Medicine Show heb je naar geluisterd. Baby makes her blue jeans talk. En ook dit is een bekende melodie, gedaan door Belinda Kienaar. Ze covert af en toe wel eens wat. En dat is helemaal niet erg, luister maar.

op die manier kun je 1-1-1-1 tellen. Je hebt ook een 10 natuurlijk, hè. Een bewerking van Jolene. Je weet wel, van Dolly Parton. Door Belinda Kinaar in dit geval. En gedraaid. Zal ik er nog eentje doen? Nog één. Ja, tuurlijk wel. René Schuurmans.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
1: Radio Ideaal. Radio Ideaal op zondagmiddag met verzoekplaatjes. Onder andere Roy Orbison. En die gaan we draaien speciaal voor Hendrika. Omdat ze dat een mooie plaat vindt. Het heet California Blue.

Ik heb een chatbericht binnengekregen. Als het kan, zou je nummer van Lucas en Gea Neem de Tijd om te Leven willen draaien voor iedereen die luistert. Alvast bedankt en dankjewel. Dat gaat niet, want het nummer dat hebben we hier niet. Maar we hebben natuurlijk wel Lucas en Gea. Deze gaat ook over tijd trouwens. De tijd heelt alle wonden.

Corrie was niet alleen. Corrie was samen met De Rekels en ze zong over de beste jaren van mijn leven. En het mooiste uit mijn leven wordt dan weer gezongen door Willem Jansen en Mirjam Brugging. En daar moet ik eventjes een speciale boodschap voor doen, want de plaat draaien we voor Henk en Willemien. De groeten in elk geval krijgen jullie van Dini. En voor Gerda en Ria en voor Teun ten Broek. En dan moet ik op dat knopje drukken. Even kijken of... Nou, wil je dan? Nou, wacht even, je moet... Dat heb je met apparaten die niet allemaal hetzelfde zijn. Met mijn linkerhand en met mijn rechterhand. Af en toe is het ingewikkeld. Ik zou zeggen, haak even in. En doe even een mooie sjoengelen. Dat is het gezelligste natuurlijk.

Heerlijke plaat van Willem Jansen en Mirjam Bruggink. Het mooiste uit het leven. Wacht even, jongens. Ik heb maar één hand. Ik kan niet alles tegelijk doen. Radio Ideaal. We hebben nog 2 minuutjes voor Monique Smit. En na die 2 minuten hebben we het nieuws. En na 1 uur kom ik gewoon weer terug. Als je

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Duid maar weg.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met

explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.
1: Radio Ideaal met Willem van der Geur.

Ja, die zeggen ook altijd, dansen kan ik niet. Zangers en disjockeys hebben dat allemaal een beetje. Ja. Goedemiddag, leuk dat je er nog bent. Fijn dat je erbij gekomen bent na 1 uur. Want het komende uur ben ik nog voor jou op de radio. Hier bij Radio Ideaal. En om plaatjes uit te zoeken die jij wilt horen. Misschien wil je het me even laten weten welke je wilt horen. Dat kan, want ik heb hier een appnummer. 0314-377-970. Stuur mij een appje en dan ga ik kijken of ik die plaat heb. Of dat ik hem kan vinden ergens. We hebben heel veel, maar we hebben niet alles. Ik moet het erbij zeggen. Ja, we hebben onmundig veel, mag ik wel zeggen. Maar we hebben niet alles. Ja. Maar verzoekjes worden wel gedaan. Ja, zo is er in het vorige uur nog een plaat aangevraagd. Met de titel Geluk voor Iedereen. Dat is toch een mooie titel dat je zegt van, joh, Martin Dams, die heeft dat ooit gezongen. Ik weet niet hoe lang geleden, maar het is wel zo. En die plaat die wordt aangevraagd voor alle luisteraars die van dit programma houden. Nou, is dat wat?

Limburg. We hadden een grote wereldhit met het prachtige Mississippi. En daarna kwam er natuurlijk een hele serie andere singeltjes. En dit was er een van de Wet Day in September. We hebben er vandaag gelukkig geen last van.

Hier is het feest. Wat een leuk nummer is het toch. Femke Hengeveld, een maand geleden was hier in de studio. Hebben we het hartstikke gezellig gehad. En sinds die tijd heeft ze alleen maar succes van dat plaatje. Dat wordt een grote hit. Radio Idea. Nou, Gert, heb moeten wachten, maar hier zijn ze dan eindelijk.

nieuwe van Samantha Steenwijk. Net deze week uitgekomen. Hij is nog warm eigenlijk, hè. Maar het is wel een lekkere plaat. Hij swingt als een... één blik is genoeg, zo heet dat liedje. En dan eventjes een klein beetje een pasje terug. Met ook een nieuwe single trouwens van Dave Van Dam. En Johan van der Meer die zingt De Echo van Amsterdam.

0: beetje interesse. Het Heukers Weekend waren we live. En er komen nog meer reportages vandaan allemaal. En we hebben de verzoekplaten die we graag voor jou draaien. Zoals die je net hebt gehoord. Een plaat die gaat over André Hazes natuurlijk. Ja.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Ik geloof dat de computer net iets anders doet als dat ik wou.
3: Geen gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.
0: Maar het lukt wel. Ja, het lukt wel. Ja. Het is Ronnie en Kars. Ze komen uit Doetinchem en zingen dit.

0: Live vanaf de Trial GP-locatie op de Langeberg in Zelhem. RTV Ideaal is erbij.
1: Italianen, je ziet Spanjaarden, je ziet Japanners. Maar wij kwamen ook een beetje een bekend figuur tegen, een bekende inwoner van Bronckhorst. Samen met zijn vrouw, of zijn vrouw samen met de bekende man uit Bronckhorst. Wil je je even voorstellen?
2: Ja, ik ben Wilco Pilgrim, inwoner van Drempt en ook wel een beetje motorsportliefhebber.
3: En ik ben zijn vrouw en ik ben ook een motorsportliefhebber.
1: Motorsportliefhebber, waar is dat?
2: Ja, ik weet het niet. Volgens mij zijn we er een beetje mee opgegroeid in de Achterhoek. Hè? Dat de motorsport hoort bij...
1: Oerend Hart zo.
2: Oerend Hart, Gerrit Wolsink, al die motorsportverenigingen die er zijn. ZAMC met Trail vandaag. Dus geweldig hier altijd. Ja.
1: Wat vind je ervan hier op dit terrein?
3: Ik vind het fantastisch, want ik ben wel bekend met de motorsport, maar niet met de trial.
1: Nee.
3: Maar ik vind het kunstenaars, geweldig.
1: Hebben jullie net de wereldkampioen ook gezien, hoe dat hij zijn kunstjes vertoonde?
2: Ja, ik heb hem gezien en ik begreep van Dick Bulten net dat hij al voor de

0: 20 jaar lang de wereldkampioen is. En misschien wordt het dan ook wel tijd dat hij op een gegeven moment wat concurrentie gaat krijgen. Want dat maakt de sport wel leuker, denk ik.
1: De sportman die hoopt een beetje dat hij verliest.
0: Ja, ik gun hem het beste, maar voor de sport zou het wel goed zijn, denk ik. Ja.
1: Maar dit soort evenementen organiseren in onze gemeente is toch een geweldige zaak, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Ik ken geen andere gemeente dan Bronckhorst waar zoveel motorsport is. Dus misschien op Assena is het hier wel de motorsportgemeente van Nederland, denk ik.
1: Wat doe je tegenwoordig? Je oude werk doe je niet meer, maar wat doe je dan wel?
0: Ja, ik ben weer gewoon burger. Ik werk gewoon voor mijn boterham, doe ik bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En nu in vrije tijd dit soort dingen bezoeken is geweldig. Ja.
1: Nou, fijn dat je wel vaker thuis is, of niet?
2: Jazeker, ja hoor. Nou weet ik wel wie het is, dan moet ik niet een keer wennen.
1: Hey, bedankt. Geniet vanmiddag nog van alles wat onze mooie gemeente te bieden heeft.
0: Veel succes met de uitzending.
1: Graag gedaan.

daarom heeft hij een single gemaakt. Hij deed het niet alleen, hij deed het samen met Wilfred. En die heeft verder geen achternaam. Dus dat is makkelijk. Ja, nou ja, misschien ook wel wat moeilijker om allemaal te vertellen. En ja, we doen het even een beetje kalm aan, jongens. Want na dat gestamp en geswingen moeten we toch even, hè? Even op adem komen. Dat is makkelijker natuurlijk. Zondagmiddag bij Radio Ideaal. Luister naar Gilbert de Sulfa.

Ik zat laatst een beetje te surfen op het internet. Ik kwam erachter dat Gilbert O'Sullivan nog braaf optreedt. Bijna elke week wel. Hij heeft laatst een tournee afgesloten door Australië. En er is deze week een nieuw album van hem uitgebracht. Maar ik doe het toch maar met die oude nummers. Want daar voel ik me het meest vertrouwd bij. Ach ja, deze ook trouwens. Die vinden we ook leuk, hè? Ja, Lening und Ludwig.

zo'n plan. Wat ging jij ook weer doen? Het kastbeentje. Ja, ik zat te kijken. Het stond gewoon klaar. Al die dingen.

Lekker, hè? Beetje die sigaren uit de eigen dozen, maar het is zo'n kastbandje. Het ging over California Girls eigenlijk, maar ze hebben er een mooie vertaling van gemaakt. En ze hebben nog gelijk ook. Al die dins, de mooiste dins komt uit het oosten.

meen dat hij in de Volkskrant stond in de tijd, heel lang geleden. Het ging over een oermensen uit heel lang geleden. En daar hebben Cocktail Trio dan een heel leuk liedje over gemaakt. Ik heb het over de jaren 60 dat het speelde. Vertrouw dichtbij. Af en toe moet je dat weer eens naar boven halen. Ja.

Rico Valentino. Spreekt ons in de buurt van 2 uur. Dat wil zeggen dat ik afscheid moet gaan nemen van jou en van jou. En ik moet zeggen, volgende week zondag tussen 12 en 2 ben ik er niet. Want dan hebben we een dagje vrij voor een keer. En nou, over 14 dagen ben ik er dan. En wie volgende week hier gaat zitten, dat weet ik nog niet. Misschien wel diezelfde stille disjockey die nu eraan gaat komen tussen 2 en 4 uur. Met in het komende uur UB40 en Guus Meeuwis. En om 14:30 natuurlijk zoals elke zondag een plaat uit de jaren 60. Niet van de Beatles, wel van de Hollies. We maken er een mooie dag van. Morgen wordt het heel warm. En daarna wordt het herfst in Nederland. Bereid je er maar vast op voor.

0: winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
1: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging, waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Staat 6 kilometer file met een half uur oponthoud. En de N346 Zutphen-Hengelo die is in beide richtingen dicht tussen Voorden en Almen.

0: ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
8: Verheij uit Toldijk laten komen.
7: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
8: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
7: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
8: Mooi, zij ook.
9: Verheij Toldijk. Sterk in techniek. Thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
10: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting in Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehore brengen. De Welzijnstichting in Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Van cholera, tuberculose en de pokken tot ouderdomskwalen en kindersterfte. Duizenden Zutphense doodsbriefjes geven een uniek inkijkje in de gezondheid van eerdere generaties. Onderzoekers van onder andere de Radboud Universiteit starten daarom een project waarmee zij deze bijzondere historische bron toegankelijk maken voor onderzoek. Hiervoor hebben zij hulp nodig. Vrijwilligers kunnen via het platform Het Volk aan de slag met het invoeren van gegevens uit Zutphense doodbriefjes. Anders dan in veel andere Nederlandse gemeenten zijn de Zutphense doodsbriefjes van 1892 tot 1959 uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Een groot deel hiervan is gedigitaliseerd en online te raadplegen op de website van het Erfgoedcentrum Zutphen. De doodsbriefjes geven daarnaast ook informatie over het dagelijks leven van mensen. De gegevens worden onderdeel van een landelijke infrastructuur voor onderzoek naar gezondheidssterfte en epidemieën in Nederland tussen 1850 en 1950. Op 16 oktober start Buddy to Buddy Bronkhorst een nieuwe matchingsronde met een feestelijk matchingsdiner. Daar ontmoeten alle nieuwe buddies elkaar voor het eerst. Daarna trekken zij een aantal maanden met elkaar op. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten verlaten aan dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Om meer te horen over een buddy-traject zijn er twee informatieavonden georganiseerd voor Nederlanders en nieuwkomers die nieuwsgierig zijn. Op donderdagavond 17 september is er een bijeenkomst in Dorpshuis de Horst in Keijenborg. Op dinsdagavond 22 september in het Kultuurhoes in Vorden. Een fietser is vrijdagochtend in Lichtenvoorde aangereden door een auto. Rond 10 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanrijding op de kruising Varsseveldseweg en 18 in Lichtenvoorde binnen. Bij de stoplichten stonden meerdere voertuigen te wachten. De bestuurder van een wachtende auto wilde wegrijden en zag hierbij een fietser over het hoofd. Het zicht van de bestuurster werd belemmerd door een vrachtwagen die rechtdoor wilde rijden en naast haar stond. Volgens de politie had de bestuurster van de auto groen, maar dit wordt nog onderzocht. Omstanders hebben de fietser eerst de hulp verleend tot de hulpdiensten er waren. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zo.

0: Zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen. Ga ze erop met de Boetners. DJ Team Loka. Jan Biggel. DJ Jurgen. De Lawine Boys. Ture Mike. Troef Kindertheater. De Grensvaarders. Cabrio. Tinus Hoekstra. Patrick Willemsen. De Getapte Jongens. De Perfect Showband. En Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
8: Dat groeit maar door.
7: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit.

0: De hand dat de mensen geschorst moesten worden, dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden twee kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus DigiVitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. Vanaf donderdag 17 september is er elke donderdagochtend een informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen kan hier terecht met vragen over DigiD, patiëntenportalen, inloggen bij websites van de overheid of het zoeken en vinden van de juiste informatie binnen deze sites. Daarnaast kan men hier terecht met allerlei vragen over de laptop, tablet, telefoon of e-reader. Kortom, als iemand digitaal vastloopt, is deze persoon van harte welkom. De bibliotheek organiseert op donderdag 17 september een kleine feestelijke opening bij het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. Koffie en iets lekkers staan klaar en medewerkers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Het tijdstip op donderdag 17 september is van 10 tot 11 uur.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid.

0: van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzacke is Prins Klaus herdacht. Hietzacke ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. What?

Bijna 9 over 4. Goedemiddag. Op deze zondagmiddag, een prachtige zondagmiddag in Zelhem en op de radio. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en vriendinnen. Van harte welkom bij de slingerende middag. Je zou wel denken, wat is dit nou weer?

Tine Hermans. Zij zit met haar oren, haar neus, haar ogen in Café De Tol bij het Heukensweekend. We gaan haar in de komende uren nog wel even horen, als het goed is. Maar ja, we hebben natuurlijk ook een wereldkampioen. Want hij werd zojuist gehuldigd voor zijn 40ste wereldtitel. In de Trail GP op het terrein van de Langeberg in Zelhem

natuurlijk ook even de handjes op elkaar. En hiepetepiep hoera voor de man die vandaag 80 jaar wordt. Op Radio Ideaal straks ook in de uitzending normaal. Maar hij wordt 80 jaar. Je hoort Benny Jolink zometeen. Oh.

0: geweest, dat heb je misschien wel gehoord. Samen met Willem Haas en Gerry Evers. En op de site kan je diverse foto's vinden. Afgelopen na een pakken beter, drie kwartier was het de huldiging. De wereldkampioen kwam uit Spanje, Tony Bouw. Hij moet nog 40 worden, maar hij heeft inmiddels al 40 wereldtitels binnen. Waarom deed hij dat dan toen hij al heel klein was? Nou, in ieder geval wel toen hij klein was, maar niet heel klein. Maar het is een talent. Bijzonder om te zien. Prachtig evenement in Zelhem. En ja, dan heb je natuurlijk mensen die dat begeleiden nog sterker. We hebben een hele grote leider van het evenement. Dick Bulten, het was eigenlijk zijn laatste kunstje. En het was vanmorgen vroeg toen de zon opkwam, en wat was het een mooi weer, dat Gerry Evers met hem even aan de microfoon kwam.
1: Dick Bulten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat een dag vandaag weer. Qua weer ziet het er al geweldig uit, maar het gaat een mooie dag worden, denk ik. Hoe is het met je?
2: Het is heel erg goed met me. We hebben, en dat komt vooral omdat we gisteren een geweldige dag en vrijdagavond, ondanks de regen, ook een top evenement hadden. Gisteren was top en vandaag zal de zon gaan schijnen. Dus dat gaat goed komen.
1: Een geweldig mooie indruk van het evenement, ook als je naar het publiek kijkt. Wat een opkomst. Gisteren, het was overal vreselijk druk. Of vreselijk is niet het goede woord, denk ik, maar wel gewoon hartstikke druk. En mensen zijn heel erg enthousiast.
2: Ja, nou, we hadden een plan. En het lijkt er ernstig op dat dat plan helemaal tot zijn recht komt. Mede door het goede weer, iedereen een goed humeur. Hele mooie sport. Geweldige sport, mogen we wel zeggen. Goede winnaars. Dus ja, goed, tijdschema's die passen. Ja, dit is, tot zover is het prima.
1: Als je het dan echt over de wedstrijd hebt, meneer Bouwer, die is wel weer, of, ik geloof dat hij het zo uitspreekt, maar Tony, hè, die is wel weer de top. Hè?
2: Wij mogen Tony zeggen. En, ja. En het is wel verrassend voor ons te zien dat we hem toch de strafpunten kunnen geven die wij graag wilden dat hij heeft. In 2019 het hele evenement 1 strafpunt en nu had hij er gisteren al 18. Dus daar zijn we blij mee. Niet zozeer vanwege die strafpunt, maar voor de competitie.
1: Maar dat is wel een compliment ook voor de non-stop bouwer. Voor de organisatie.
2: Ja, die hebben geweldig goed werk geleverd. Vandaag zullen we, naar verwachting, wat minder strafpunten krijgen, omdat het inmiddels de grond, ondergrond is opgedroogd. Dus er is minder slippery, zoals ze dan zeggen. En er zal meer grip zijn. En wat misschien het spelletje alleen nog maar mooier maakt. Ja.
1: Mooie laatste dag. Eind van de dag ga ik nog even met je praten, als je het goed vindt. Even over een indruk van de laatste dagen. Wat verwacht je van vandaag? Weer drukke opkomst?
2: Nou ja, goed, je kunt het niet echt voorspellen, of wel voorspellen in die zin. Alle seinen staan op groen om vandaag meer mensen naar de Langeberg te krijgen dan gisteren. Al was het alleen omdat zondag is en zaterdag is voor veel mensen toch nog gewoon een werkdag. Dus ja, we verwachten vandaag volle bak.
1: Ja. Het gaat een mooie dag worden. Dick Bulten, dankjewel. Heel veel plezier.

0: En we spreken elkaar later.
1: Dankjewel.
2: Ik ga even in gesprek met Dick Bulten. De voorzitter van Toernooi directeur. En een geweldig wereldkampioen. Tony Bouw, zijn 40ste. En dat in Zelhem.
3: De swingende middag. Een vrolijk einde van de middag.

0: Oerend hart voor normaal. Deels in het kader van het Heukensweekend in Café de Tol. Maar ook omdat Benny Joling vandaag 80 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd. Nou, zelfs 22 graden. Hoogste tijd voor het regionieuws.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Van cholera, tuberculose en de pokken tot ouderdomskwalen en kindersterfte. Duizenden Zutphense doodsbriefjes geven een uniek inkijkje in de gezondheid van eerdere generaties. Onderzoekers van onder andere de Radboud Universiteit starten daarom een project waarmee zij deze bijzondere historische bron toegankelijk maken voor onderzoek. Hiervoor hebben zij hulp nodig. Vrijwilligers kunnen via het platform Het Volk aan de slag met het invoeren van gegevens uit Zutphense doodbriefjes. Anders dan in veel andere Nederlandse gemeenten zijn de Zutphense doodsbriefjes van 1892 tot 1959 uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Een groot deel hiervan is gedigitaliseerd en online te raadplegen op de website van het Erfgoedcentrum Zutphen. De doodsbriefjes geven daarnaast ook informatie over het dagelijks leven van mensen. De gegevens worden onderdeel van een landelijke infrastructuur voor onderzoek naar gezondheidssterfte en epidemieën in Nederland tussen 1850 en 1950. Op 16 oktober start Buddy to Buddy Bronkhorst een nieuwe matchingsronde met een feestelijk matchingsdiner. Daar ontmoeten alle nieuwe buddies elkaar voor het eerst. Daarna trekken zij een aantal maanden met elkaar op. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten verlaten aan dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Om meer te horen over een buddy-traject zijn er twee informatieavonden georganiseerd voor Nederlanders en nieuwkomers die nieuwsgierig zijn. Op donderdagavond 17 september is er een bijeenkomst in Dorpshuis de Horst in Keijenborg. Op dinsdagavond 22 september in het Cultuurhoes in Vorden. Een fietser is vrijdagochtend in Lichtenvoorde aangereden door een auto. Rond 10 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanrijding op de kruising Varsseveldseweg en 18 in Lichtenvoorde binnen. Bij de stoplichten stonden meerdere voertuigen te wachten. De bestuurder van een wachtende auto wilde wegrijden en zag hierbij een fietser over het hoofd. Het zicht van de bestuurster werd belemmerd door een vrachtwagen die rechtdoor wilde rijden en naast haar stond. Volgens de politie had de bestuurster van de auto groen, maar dit wordt nog onderzocht. Omstanders hebben de fietser eerste hulp verleend tot de hulpdiensten er waren. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

nog discjockey mag hebben over guilty pleasures, oftewel liedjes die je zelf heel erg goed vindt, dan is dit een van de liedjes die ik altijd goed heb gevonden. Alida's Hitting. De man achter de Time Bandits en voor de Time Bandits, want hij was de liedzanger. En hij zong een liedje wat eigenlijk komt uit 1976 en werd gezongen door de Australische zanger John English.

gebold wordt op het terrein van ZAMC. Er werden wat talen gesproken, zeg. Man, Spaans, Italiaans, Engels, Frans, Duits. Over Frans-Duits gesproken. Het ging te snel.

vorm van bewegen. Wat je doet op de muziek van een heleboel artiesten. Onder andere Normaal, Old Nies en nog veel meer. Maar wat dacht je van deze?

En de zondagmiddag en Café de Tol, waar het heukenweekend helemaal losgaat, geloof ik. Het is stampersvol, Heiners, hoorde je. En heuken in de tent. In dit geval noemen we dat dan heuken in het café. We brachten het einde aan het eerste gedeelte van deze zondagmiddag in het kader van de swingende middag. Zometeen deel 2. Ik laat je alleen en al die mensen hebben deelgenomen aan de Grand Prix in Zelle met een Spaans liedje.

0: Zoals gezegd, we gaan er even uit voor het nieuws en de reclame. Wat ons betreft, tot zo.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock hout.

moet dan altijd denken aan dat kleine babytje van Fred Flintstone. Bam, bam. Ben ik al wat ouder, dan ken je dat. Ja, ja, lach maar. Mijn redactie. Je bent wat ouder. Je zou eens moeten weten. En daarmee werd het 13 minuten over 5. Goedemiddag, van harte welkom. Live rechtstreeks vanuit Ideaals Café. Dit is de swingende middag. Tot 6 uur vanmiddag. Daarna nog een uurtje. 8 uur totaal. En dat ga ik ook doen vanavond. En daarna zit het erop. Dan blijven we het even voor het weekend. Mijn vrienden en vriendinnen, nogmaals van harte welkom. We zijn er graag live en rechtstreeks met de leukste weetjes van het heden en het verleden. We begonnen met de Dolly Dots. En Love Me Just A Little Bit More erachteraan. Hugo en Salto. En Jamaican. Bam, bam. Straks proberen we even contact te zoeken met Bertine Hermans. Zij zit onder andere bij het Heukensweekend in de Tol. Daar is het in ieder geval heel gezellig. Ze is even naar buiten gevlucht. Maar daar ontbreekt het ons even aan de techniek. Enfin, komt vast goed. Hoogste tijd om eentje te draaien. En deze is voor jou. Hier is Hanna mee. Let's go.

Misschien hoort hij hem wel voor de allereerste keer, maar het is een prachtplaat. Een nieuwe single geworden voor Direct and My Friend. Op deze zondagmiddag. En als het goed is, heb ik aan de telefoon mijn zeer gewaardeerde collega Bertine Hermans. Bertine, goedemiddag. Ik hoor niks van Bertine. Bertine? Bertine? Bertine? Nee? Dan gaan we dat houden we vol voor een ander moment misschien. Op een of andere manier, maakt het er helemaal niet uit. Kan er soms gebeuren met al die verbindingen. Maar ja, ze zit tenslotte bij het Heukensweekend bij Café de Tol. En als het goed is, hebben we straks een mooi item van er in dit programma. Maar nu eerst muziek. Eigenlijk die komt uit de regio. Want dit zijn zometeen Jovink en de Voetbalbroertjes met je moedertje. Maar nu eerst even True to Your Heart. Dit is 98.

0: ik ga toch een heel beetje maar voorzichtig vragen. Want we vragen even kijken of ze er is, hoor, die Bertine Hermans. Bertine, ben jij daar?
1: Ja, kom.
0: Ja, je bent er.
1: We hebben verbinding.
0: We hebben verbinding, ja. En waar zit je, Bertine? Ja, ik heb het al 20 keer gezegd, maar toch.
1: Ja, nee, ja, ik ben bezoeker en radio aan het maken dit weekend bij het Huikersweekend. Bij Café de Tol in de Wittebrink in Zelhem.
0: Oh, leuk.
1: En de luisteraars hebben heel veel mooie items overdag, de middag uitzendingen van jullie vanaf de Langenberg kunnen horen. En de avonden die probeer ik aan te vullen met een hartstikke mooi muzikaal evenement. Dat dus dit weekend bij de Tol plaatsvindt. En dat is het Huikersweekend.
0: Wat gezellig. Zeg, welke bands heb je onder andere gezien?
1: Even kijken. Vrijdag hadden we onder andere... zaterdag hadden we in ieder geval Asbest. Hartstikke leuke nieuwe opkomende band. Dialectmuziek. De Daisy Dukes. Hele leuke dialectband die onder andere Jovin Cover speelt met een zangeres. Dus dat klinkt er toch wel even anders dan wij allemaal gewend waren. En de zaterdagavond werd afgesloten door de Breastneck Saints. Die komen uit Ierland, Schotland. Maar die hebben het hele dak eraf geblazen. Nou, toen ging iedereen een uur of 1 afgelopen nacht richting Caravan. En vanochtend om een uur of 8:30 gingen de eerste knakworsten, braadworsten, rookworsten alweer in het vet. En vanaf 11 uur begon toen de muziekbingo hier in de feesttent.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Ik heb heel veel blije prijswinnaars voorbij zien komen. Nou ja, vanmiddag op deze zondag hebben we onder andere, nu speelt Karn momenteel. En we hebben net precies de Heino's gehad. Hartstikke leuk. Voor bijna alle Huikers in de omgeving wel bekend.
0: Ja.
1: Dus ja, we hebben een ongelooflijk mooi muzikaal weekend. Nou ja, dat hadden jullie bij de Langenberg ook met ongelooflijk mooi weer koos.
0: Ja, dat zeker was ongelooflijk. Ja, super, super weer. Een beter weekend qua weer had je eigenlijk niet kunnen hebben. Ja, bij jullie is het binnen allemaal of is er ook wat buiten?
1: Nee, de muzikale invulling een deel van horeca en dergelijke bij de Tol, dat is eigenlijk allemaal... Of binnen, of zoals momenteel is het Huikersbuffet aan de gang. Dat was op zaterdag en op zondag of uit mijn hoofd tussen 5 en 7. Die is op het terras bij de Tol onder de parasolen. Maar voor de rest is eigenlijk alles of in de tent of in ieder geval binnen. Want we waren vrijdag natuurlijk, of ze zag ze zeggen, nogal een regenachtige start.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, daar mochten bezoekers niet eerder. Er gingen partytentjes op er werden voortenten opgebouwd bij caravans. En iedereen heeft er het beste van gemaakt. Ja, toen de regen wegtrok was het inderdaad eigenlijk een ongelooflijk mooi weertype om een evenement te houden.
0: Ja, gaaf zeg. En wat staat er voor vanavond op het programma?
1: Ja, dat zei ik, momenteel speelt de band Carve.
0: Ja.
1: En we hadden net de Heino's. En ik moet heel even mijn huiswerk doen, maar uit mijn hoofd, er speelt na Carve nog een band. Maar ik weet even niet hoe die band

0: steeds. Maar er komt nog één band en die sluiten de zondag af. En dan zal rond een uur of 7, 7:30 zal hier het programma ten einde lopen. Nou ja, en dan gaan een deel van de bezoekers meestal rond een uur of 8, 9 gaan naar huis. En de rest van en een boel van de campingbezoekers gaan dan morgen weer huiswaarts, Koos.
1: Nou, hartstikke leuk. Hey, hartstikke fijn dat je even in de uitzending kwam. Ik wens je nog
0: heel erg bedankt dat je tijd maakt.
1: Tuurlijk. Het is de zwingende middag, dus dat doen we gewoon.
0: Zeker weten. Hartstikke mooi.
1: En je maakt er nog een mooie dag van.
0: Ik wil graag weer tot de volgende keer.
1: Ja, bedankt, en we horen je straks nog wel in de uitzending.
0: Zeker weten.
1: Gezellig, doen we dat. Okay, dankjewel.
0: Doei.
1: Doeg. Dat was Bettina Hermans, rechtstreeks vanaf het terras van de Tol. En ze, we hadden even een kleine pauze. Wij doen het lekker met de muziek die daar wordt gespeeld. En die daar hoogtij viert. Een heugersigend. Dit zijn

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Wat gebeurt er als je in een bubbel zit? En wat als die bubbel ineens knapt? Collectief Bijzaak organiseert op maandag 14 september... samen met Bij de Biep twee gratis dans- en theaterworkshops... voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Samen met expeditieleden Luelle en Merel... gaan kinderen op missie in het mysterieuze bubbelgebied. Tijdens de workshop onderzoeken kinderen op een speelse manier hoe bubbels ontstaan en wat er gebeurt als ze elkaar ontmoeten. Met dans, theater en ritme ontdekken ze de bubbels tussen generaties, culturen en mensen. Misschien lukt het zelfs om samen een paar bubbels te laten knappen.

0: nieuwsgierigheid en plezier staan centraal. Ervaring met dans of theater is niet nodig. De workshop op maandag 14 september vindt plaats van 3 tot 4 uur in de bibliotheek in Wansveld en van 16:45 tot 17:45 in de bibliotheek in Zutphen. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig. Over collectief bijzaak, Merel Nieland en Louelle van Veen vormen samen collectief bijzaak. Een jong dans- en theatermakerscollectief uit de Stedendriehoek. In hun voorstellingen en workshops leggen zij met dans en theater de hoofdzaken bloot door juist te vertrekken vanuit de details. Want wat een bijzaak lijkt, laat vaak zien wat er echt toe doet.
1: Radio Ideaal. Een vrolijk einde van de middag. De swingende middag.

de kamer. Wat dat? Pizza? Mirjam Makeba was dat. En Pata Pata. Met daarvoor prachtig nieuw liedje. Shanna Sparrow, zo heet ze. Jonge Britse singer-songwriter. Geboren in Londen in 2005. Als dochter van de bekende Britse topjuwelier. Juwelier. Glenn Spiro. Ja, dan krijg je als je veel internationaal praat. Dan ga je hele gekke dingen zeggen. Sorry. Een grote doorbraak was Die on This Hill in 2025. En dit is haar nieuwe single. Great Expectation. Met daarvoor muziek uit de jaren 60. Van Elvis Presley. Later gecoverd door de Fine Young Cannibals. Je hoorde in dit programma Suspicious Minds. Hoogste tijd voor een heel klein feestje.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze op met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten?

Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest,

bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl

morgen begint de voorverkoop voor het concert wat zij op 24 april volgend jaar gaat geven. In 2027. Ja, onze Roxy Dekker. Ze gaat als eerste vrouwelijke artieste de arena proberen helemaal vol te krijgen. Dat zijn 71.000 man. Maar ja, als je 4 keer 17.000 de Ziggo vol krijgt, dan moet dat toch wel een beetje in de richting gaan lukken. Denk het wel. We gaan het zien. Morgen dus, als je in de pre-sale wil, even inloggen en dan kom je er vanzelf aan. Goedenavond, van harte welkom aan de andere kant van 6 uur. Het is bijna 6:15, 8 uur totaal, tot aan 7 uur. We begonnen met een liedje uit 1981. De La France, Michel Sardou en Le Lac du Connemara. In dit uur gaan we onder andere nog even terugblikken naar wat gesprekken die we hadden vandaag op de Grand Prix Trial. Op het terrein van ZAMC hier in Zelhem. En Bertine Hermans, hij houdt ons op de hoogte van datgene wat er gebeurt of gebeurd is tijdens het Heukens Weekend in Café de Tol. Maar ja, misschien zit u wel te eten, dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Neem er een borrel bij. En over eten gesproken, dit is Yumi 40 en...

Je kent het liedje natuurlijk in de versie van de Carpenters. Maar deze keer waren het de heren van de Nitty Gritty Dirt Band uit de jaren 70 en Jambalaya on the Bayou. Daarmee werd het bijna 7 minuten voor 6:30. Eet smakelijk, mocht je aan het eten zijn. Misschien zit je nog wel aan de borrel voordat er gegeten wordt. Of misschien ga je helemaal niet eten, ik heb natuurlijk ook. Ze heeft het conservatorium in Utrecht gedaan. Ze begon eigenlijk in het Engels te zingen, maar uiteindelijk dacht ze, weet je wat, ik ga in het Nederlands zingen. Veel leuk. Verre 400.000 streams behaalde ze bij Dicht bij mij, een liedje wat ze uitbracht. Pardon. En ze heeft onder andere meegespeeld in het voorprogramma van Douwe Bob. En verder in de kampvuurconcerten van onder andere Mo Raccoon en Jaap Rezema. En we hebben er even op moeten wachten, maar ze is terug. Ik vind het hartstikke leuk. Spiksplinternieuw. Een liedje wat hoort bij gisteren. Op Ideaal, dit is Sabine en Zaterdag.

0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.
1: Tradiscono i decenni.

0: nascono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai.
1: En er waren wat Italianen afgelopen weekend te zeggen, nou. Na Spanjaarden, Noren. Ja, en ik heb eigenlijk nog wel een hele leuke anekdote. Dat heb je niet gehoord, dat heb je ook niet gezien. Want als je er niet bent geweest, ik denk ook dat je het dan niet had geweten. Ze hadden namelijk een probleem. Ja, ze hadden een probleem. Er bleek namelijk op het allerlaatste moment een motorcoureur uit Australië te komen. Nou is dat al bijzonder, dat die man helemaal uit Australië deze kant op komt. Maar ja, ze hadden een hele rij met vlaggen van alle nationaliteiten. En je voelt hem aankomen, geen Australische. En toen is het inderdaad zo geweest dat iemand...

0: Nederland
1: zelf is ingereden om te kijken waar Australische mensen waren die ook nog een keer een Australische vlag hadden. Het is allemaal gelukt. De vlag hing, de man was tereden. Wat een feest. Ja, het is echt waar. Ja, onze oud-voorzitter staat hier naast met de knikken. Is dat zo? Ja, nee, is echt zo. Kun je navragen aan Gerry Evers, die kwam met dat verhaal. Namens de voorzitter, Dick. Ja, en ja, dan doe je je best, hè. 2 dagen ben je daar en dan ben je op zoek opeens naar je collega's. Want ze zouden een gesprek hebben en dan heb ik het over Willem Maas en Wim Schepers. Maar ik dacht, ja, dat gaan ze nooit. Ja, waar gaan ze dat nou doen? Ik denk, ja, ze gaan toch niet in de kantine zitten? Of zat je daar toch wel, Willem?
2: Ja, we zitten nu in de kantine van ZAMC. En kantine is een wezenlijk onderdeel van de hele vereniging. En een lege kantine heb je helemaal niks aan. We hebben hier Wim Schepers bij de microfoon. Wim is verantwoordelijk dat al het kantinemateriaal, broodjes en al dit soort zaken hier op tijd geleverd worden. Wim, kom je hier uit deze omgeving?
3: Ja, ik ben geboren in Doetinchem.
2: Maar je woont hier? Hey, en hoe lang ben je al lid van ZAMC?
3: Dikke 40 jaar. Ja. Ik denk wel een goede 40 jaar, denk ik zo.
2: Hey, Wim, je zit er zo rustig bij, hè? Betekent dat jullie alles onder controle hebben?
3: Nee,
2: wat betekent dat wel? Nee, wat zijn zo van die probleempjes die je overdag hebt?
3: Niet opkomen daar of ja, niet weten wat ze doen moeten of ja, niet de goede instructies niet gekregen hebben of zo. Ja, daar ben je gewoon dan druk mee om wat bij te sturen. Hè?
2: Ja. Maar hoeveel mensen zijn er nu bij de kantine bezig?
3: Een man of 15.
2: En alleen hier achter de schermen, broodje. En wat doen die allemaal dan?
3: Ja, nou, bediening, bakken en soep uitserveren, broodjes smeren. En koffie rondbrengen voor de medewerkers. Er zijn ook 2, 3 man die, of 4 man die daar rondgaan. We hebben, even kijken, ongeveer... 50 man die we daar moeten bedienen.
2: Ja. Dus je komt ook veel op het parcours zelf?
3: Nou, ik niet, want ik ben zo'n slechte been. Ja. Maar ik doe alleen maar aansturen.
2: Oh, je stuurt alleen maar, dat is wel het een van de belangrijkste dingen natuurlijk. Ja. Dat moet goed lopen.
3: Zorg ik dat het goed gaat lopen.
2: Hé, hey, en het is een mooie dag. Wat vind je tot heden toe, hoe het gaat allemaal?
3: Prima. Het is prima gelopen. Ja, het weer is goed. Beeld kan niet. En dan de mensen komen, dan, ja, dat is een goed teken.
2: Ja, ook dit maakt het maar weer eens duidelijk. Dat zelfs ZAMC kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers, heel belangrijk. Normaal, maar ook vandaag. Wim, hartstikke bedankt voor dit interview.
4: Het nieuws uit jouw regio.
5: Mijn naam is Jeannette Schmid. Donkere fietspaden, overlast door drugsgebruikers, verward of verkeerd begrepen personen, een intimidatie op straat. Dat kwam naar boven tijdens 3 gespreksavonden over sociale veiligheid in de gemeente Doetinchem. Inwoners deelden uiteenlopende situaties en plekken waar zij zich niet veilig voelen. Sommige deelnemers kwamen met concrete gebeurtenissen of zorgen, anderen vooral om te luisteren en mee te praten over wat er leeft in de gemeente. Voor de aanwezige raadsleden was vooral een luisterende rol weggelegd. Welke problemen ervaren inwoners en waar kan of moet de gemeenteraad mee aan de slag? Naast Doetinchem werden ook gespreksavonden gehouden in Gaanderen en Wehl. Vuurwerk is nu echt verboden in Nederland. Maar juist in de Achterhoek is nog maar weinig mogelijkheid om dat vuurwerk in te leveren. Om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen, rijdt er daarom een vuurwerkbus door Nederland. Vrijdagochtend stond hij in Lochem, later nog in Zutphen, Enschede. Daarmee is de Achterhoek een blinde vlek op de kaart. Het uitgangspunt is dat iedereen in Nederland op maximaal 45 minuten rijden van een inleverpunt zit, volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Niet de hele Achterhoek valt binnen die cirkel. In Lochem kwamen er vrijwel alleen mensen uit de directe omgeving hun vuurwerk inleveren. Niet alles dat ingeleverd werd was onschuldig. De politie moest ter plaatse komen om een kleine hoeveelheid munitie op te halen. Ook werden er illegale strijkers en lawinepijlen ingeleverd. Het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen. Voor iedereen die een smartphone, tablet of computer heeft en wat meer zelfvertrouwen wil krijgen bij gebruik van het apparaat, is er de beginnerscursus Klik en Tik. Het is een online cursus waaraan de deelnemer op elk moment kan beginnen. De deelnemer gebruikt als dat

0: Kan de eigen laptop, tablet of mobiel, zodat het thuis verder geoefend kan worden. Nieuw is het oefenprogramma voor het basisgebruik van een smartphone. De computercursus is wekelijks op dinsdagochtend in Eefde, Gorssel en Lochem, op maandagochtend in Almen en op donderdagochtend in Bargem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: Op ideaal de muziek van Belinnekenaar. En meer dan genoeg. Nou, meer dan genoeg. Straks hebben we natuurlijk vanuit het café De Tol onze Bertine Hermans met bijdrage. Maar we gaan nog even één keer terug, voor de allerlaatste keer terug naar het mooie terrein van de ZAMC Motorclub. Hier in het buitengebied van Zelhem. Want daar, ja, we waren daar een beetje aan heen en weer lopen. En ja, Willem liep daar natuurlijk ook. En Willem, weet je, ja, geen idee. Wie kwam jij daar op een bepaald moment tegen, Willem? Want voor, ja, volgens mij heb je een aantal mensen daar ontmoet, toch?
1: Ja, dan loop je hier op het terrein en dan zie je één keer twee wethouders van de gemeente Bronckhorst lopen. En dan denk je, die moet ik aan de lijn hebben. Van de week hebben wij elkaar al in de studio gesproken. Wij zouden jou spreken, maar je kon niet, maar je komt de volgende keer. En dan komt ook nog met twee zonen. Hoe heet jij? Hoe heet jij?
2: Juda.
1: En jij?
2: Joshua.
1: Jongens, wat vinden jullie ervan? Dit is toch iets geweldigs voor Bronckhorst?
3: Ja, dit is fantastisch. We zijn natuurlijk altijd al trots op Bronckhorst als motorsportvereniging, als motorsportgemeente. Maar hoe dit georganiseerd is en die sfeer die er zit en de organisatie en het hoge niveau. Ja, ik kijk me de ogen uit de kop. Dat is fantastisch.
1: Dit was wethouder Puik en daarnaast staat de wethouder Van Velzen. Het kan niet op vandaag. Wat beleef je hier?
4: Nou, het is, wat je ziet is het niveau van de trial die hier gereden wordt. Het is echt ontzettend hoog. Ik was net even aan het kijken bij de Hoge Schans. Als je kijkt hoe hard ze daarvoor nodig hebben om goed omhoog te kunnen rijden. Dat is toch echt fantastisch. En die techniek om stabiel op die motor te blijven zitten ook. Ja. Fantastisch om te zien. Dus echt topsport.
1: Wat ook topsport is, is de organisatie hier. Het zijn allemaal Zelhemse mensen. Mensen uit de gemeente Bronckhorst. Mensen hier uit de buurt. Dat verdient toch wel een dikke pluim.
3: Meer dan een dikke pluim. Meer dan, zeg maar, een jaar geleden zijn we hier ook geweest als gemeente. Toen vertelden ze wat ze allemaal gingen doen en hoe het ging gebeuren, hoe het georganiseerd ging worden. Dan denk je, ja, het zal wel. Maar dan zie je ze echt maandenlang hiermee bezig en overal vandaan nog weer materialen halen en het op de millimeter nauwkeurig neerzetten. Ja, ik ben er heel erg onder de indruk van dat we met elkaar als vrijwilligers, want het zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers, dit niveau kunnen halen. Echt klasse.
1: Als je hier ook de projectleider Bult rond ziet lopen, hè? Nou, hij straalt van alle kanten. Hij moet zijn oren verzetten. Ja. Wat gaan we vanmiddag nog verder doen hier? Blijven bij de opening? Hebben wij nog een rol bij de opening?
4: Ja, ik niet meer vandaag. Ik ben vrijdag al bezig geweest met de zonnebloem, die ook uitgenodigd was. Dus dat was ook ontzettend leuk om te doen. En vandaag ben ik lekker aan het rondkijken naar de motoren. Dus dat is mijn rol vandaag.
1: Gewoon incognito ben je hier.
4: Vandaag incognito.
1: Haal ik hier er toch weer uit, hè? fijn weekend.

0: Weekend was het hier.
1: Dankjewel. En ik hoop dat jullie ook nog met plezier hier rondkijken. Wij gaan in ieder geval nog aan de andere kant kijken. We horen veel applaus, dus dat moet ook fantastisch zijn. Dus,
0: Dan nog één ding. Je zoontje heeft zo'n mooi shirtje aan van Onverwacht. En ik zie een geetje van de Graafschap. Heb jij een goed weekend?
2: Ja.
0: Maar ze hebben wel verloren, hè?
2: Ja. Ja, daar moet je niet op letten.
0: Oké, al net je vader, daar moet je niet te veel op letten. Zeg mensen bedankt voor jullie.
3: Een vrolijk einde van de middag, de swingende middag.

0: blijft die stem van Bonnie Tyler. Met dat liedje uit 1977, It's a Heartache. Jammer genoeg ontviel ze ons dit jaar. Ze overleed op 8 juli van dit jaar op een leeftijd van 75 jaar. Maar ja, we hebben natuurlijk een andere dame met een hele mooie, rauwe stem. En die houdt er ook een beetje van rock en van heuken. En nou, ze is het hele weekend al aanwezig. We gaan snel overschakelen naar Bertine Hermans. Want Bertine, wie heb jij tegenover je?
1: Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het opperhoofd der opperhoofden tegenover me zit. Henrik, vertel eens. Het heukensweekend is in volle gang. Dag 3, zondagmiddag. Hoe is het met o?
2: Bij mij gaat het wel aardig goed, hoor. Dus, maar ik was net hier te kijken naar de aanhangerschap in. Dan dacht ik, vond het jammer dat ik er niet bij tussen stond. Dan had ik daar ook wel graag wat met willen zingen. Maar dat kan ook niet, maar ik heb niet gerepeteerd. Dus ja, dat kan natuurlijk wel.
1: Hadden ze ook niet jullie nodig voor de repetities?
2: Nee. Maar ik denk dat volgend jaar wat doen, maar ik heb er zelf niet meegenomen. Die kan ik mooi voor volgend jaar, kijk maar.
1: Dan kun je vast zelf een beetje oefenen.
2: Ja, daarom. En dan samen met Theo, die net hier bij jullie. Ja, dan kan ik dat mooi met Theo samen doen. Maar Theo,

0: Edno Vitale van Paul Kemper. Dus wat wil je dan meer?
1: En dan hoop je dat er volgend jaar goed genoeg is om samen met O op het podium te staan.
0: Dan gaan we niet. En ook nieuwe teksten weer. Maar allemaal weer mooi. Dan moet je zelf ook een beetje improviseren. Dat is gewoon weer nummer dan van normaal. Maar dan moet je zelf de teksten maken. Ja, wel. Maar
1: ik hoor het al. Het wordt een hele show.
0: Ja, maar dat moet wel. Het moet wel muzikaal weer. Net zoals wat normaal ook doet. Dat is hetzelfde nummer wat normaal ook al die gespeeld is. Maar dat spelen we het ook. Alleen dan hetzelfde alles. Maar alleen de teksten zijn anders weer.
1: Besef je wel, Hendrik, dat je de lat voor Theo heel erg hoog legt. Welk niveau had er volgend jaar gitaar moet kunnen spelen dan?
0: Ja, dat ook. Ja, dat is ook. Maar ja, ik ken Kenny Rijman, ken ik ook goed. Ja. Nou, en dan gaan we nog. En die van Kelder ook, die Roemen en zo.
1: Dus goeie muzikanten, hè?
0: Ik ken het allemaal. Alleen jammer dat Dennis Pilaar er niet bij. Die ken je dat. Die heeft ook al die kinderskills. En die speelt nog weer bij Jada Sal.
1: Ja, dat klopt.
0: Jada Sal doen.
1: Maar Hendrik, ben je de hele dag hier, denk ik, of nou een hutje?
0: Ik blijf hier tot nu of zes of zo.
1: Ja. En dan weer lekker op huis aan?
0: Ik kan dat de hele dag ook niet vol.
1: Nee, samen geniet hier een hutje.
0: Ik woon hier maar 3 kilometer vanaf. 3,3 kilometer.
1: Even een hutje genieten samen op deze zondagmiddag en dan weer fijn huis.
0: Precies.
1: Naar de appels.
0: Ja, dat kun je ook zeggen.
1: De grote muzikale virtuos. Ik ben horen net van Hendrik dat hij volgend jaar de lat heel hoog hebt liggen. Maar hij wil muziek met hem maken. Je hebt gitaarles.
2: Oh god, nu gaat het gebeuren. Henk, ben wij nieuw hebben beloofd.
1: Ja, het niveau moet heel hoog, maar hij wil met hem op het podium op de zondag.
2: Ook nog?
1: Ja.
0: Samen. En
1: dan, Maar het moet wel goed wensen, joh, want hij wil het niveau maar normaal.
2: De lat moet hoog liggen, hè. Dus ja, dat wordt nog een uitdaging.
0: Met Kevin samen en met Dennis Pilaar. Hey.
1: Hendrik heeft er al een hele show van gemaakt, Theo.
2: Godverdomme. Nou, dat wordt er wat, Henk. Hé, hey. Oh, niet al.
0: En die Wimke van die inderdaad was vastgisteren die. Wat ben je nou niet?
1: Dan zorgen wie dat tender ook is.
2: Knap met die app.
1: Hendrik, geniet nog even van de zondagmiddag van mooie muziek. Heel erg fijn dat je wat ziet voor ons willen maken.
0: Dat doe ik zeker. Die heb voor 3 weken terug nog een keer met...
1: Bij Rudy.
0: Ja, op een zondag. En toen 2 weken doorvuur, of niet 3 weken doorvuur, hebben we ook nog een keer weer gespeeld. Samen. En dat was met Erwin Nijl.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was ook bij mijn collega Rudy op de zondagmorgen. Ja. Mooie opname geworden. Ja,
0: heel mooi. Dat vond ik hartstikke fijn.
1: Geniet er nog lekker van op zondag. Dankjewel.
0: Ja. Alsjeblieft,
3: hè. En dankjewel Bettine Hermans. Zij was dit weekend, ze is er nog steeds hoor, bij Café de Tol in het kader van het Heukersweekend. En afgelopen week, vrienden, ik dacht, ja, ik werd toch helemaal gek. Zeggen ze tegen me, ik ben de supermarkt in geweest. Ja, ik niet, maar iemand anders. Die zei van, hey, weet je wat daar al lag? Daar lagen alweer pepernoten. Ik denk, het is net als september pepernoten. Hoe kan dat nou toch weer? Dit was hem dan. Achterhoek Totaal en mijn bijdrage aan dit weekend en de uitzendingen van Radio Ideaal. Met veel plezier gedaan. Ik laat je vandaag alleen met het goede doel. En Sinterklaas, wie kent hem niet. Maak er een paar mooie weken van, want ik ga er even tussenuit. Wat mij betreft, tot over 2 weken. Dag.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zwaaien.
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt

0: Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

Arne Jansen nog eens een keer weer op de radio. En mooie meisjes, daar ging het over. Goedenavond, het is 7:05. Dit is Radio Ideaals Tussenuur. Het voorprogramma voor Sterk Zondagswerk vanavond.

0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.
2: Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het opperhoofd der opperhoofden tegenover me zit. Henrik, vertel eens. Het Hurkensweekend is in volle gang. Dag 3, zondagmiddag. Hoe is het met o?
3: Met mij gaat het wel aardig goed, hoor. Dus, maar ik was net hier te kijken naar de aanhangerschap in. Dan dacht ik, voor mij jammer dat ik er niet bij tussen stond. Dan had ik daar ook wel graag wat met willen zingen. Maar ik kan ook niet, maar ik heb niet gerepeteerd. Dus ja, dat kan natuurlijk wel.
2: Hadden zo niet jullie nodig voor de repetities?
3: Nee. Maar ik denk dat volgend jaar wel doen, maar ik heb de setlist meegenomen. Die kan ik mooi voor volgend jaar, kijk maar.
2: Dan kun je vast zelf een beetje oefenen.
3: Ja, daarom. En dan samen met Theo, die net hier bij jullie. Ja, dan kan ik dat mooi met Theo samen doen. Maar Theo, die heeft een gitaar van Paul Kemper. Dus wat wil je dan meer?
2: En dan hoop je dat de volgend jaar goed genoeg is om samen met O op het podium te staan.
3: En dan gaan we nieuwe teksten willen. Maar allemaal weer mooi. Dan moet je zelf ook een beetje improviseren. Dat is gewoon weer nummer dan maar van normaal. Maar dan moet je zelf die teksten maken. Ja, wel. Maar
2: ik hoor het al, het wordt een hele show.
3: Ja, maar dat moet wel. Het moet wel muzikaal weer net zo wat normaal ook doet. Dat is hetzelfde nummer wat normaal ook al die gespeeld is. Maar dat spelen we niet ook. Alleen dan hetzelfde alles, maar alleen de teksten is wel anders weer.
2: Besef je wel, Henrik, dat je de lat voor Theo heel erg hoog legt, welk niveau hij de volgend jaar gitaar moet kunnen spelen dan?
3: Ja, dat ook. Ja, dat is ook. Maar ja, ik ken Kenny Rijman, ken ik ook goed. Ja. Nou, en dan gaan we nou, en die van Kelder ook, die Roem en zo.
2: Dus goeie muzikanten, hè?
3: Ik ken het allemaal. Alleen jammer dat Dennis Pilaar zit niet bij. Die ken je dat, die heeft ook al die kistenskills. En die speelt nog weer bij Jada Sal.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja, dat zal doen.
2: Maar Henrik, ben je de hele dag hier, denk je? Of nou een hutje?
3: Ik blijf hier tot een uur of zes of zo.
2: Ja. En dan weer lekker op huis aan?
3: Ja, maar ik kan dat de hele dag ook niet volhouden.
2: Nee, samen geniet je een hutje?
3: Ik woon hier maar 3 kilometer vanaf. 3,3 kilometer.
2: Dus even een hutje genieten samen op deze zondagmiddag en dan weer fijn huis.
3: Precies.
2: Naar de appels.
3: Ja, dat kun je ook zeggen.
2: De grote muzikale virtuos. Ik ben horen net van Henrik dat hij volgend jaar de lat heel hoog hebt liggen. Maar hij wil muziek met hem maken. Je hebt gitaarles.
4: Oh god, nu gaat het gebeuren. Henk, ben wij nieuw hebben beloofd.
2: Ja, het niveau moet heel hoog, maar hij wil met hem op het podium op de zondag.
4: Ook nog?
2: Ja,
3: volgend jaar. Samen.
2: Maar het moet wel goed wensen, joh, want hij wil het niveau maar normaal.
4: De lat moet hoog liggen, hè? Dus ja, dat wordt nog een uitdaging.
3: Met Kevin samen en met Dennis Pilaar. Hey.
2: Henrik heeft er al een hele show van gemaakt, Theo.
4: Godverdomme, dat wordt er wat, Henk. Hey. Oh, niet al.
3: En die Wimke van die naar de pas gisteren die. Wat ben je nou meer?
2: Dan zorgen wie dat ten er ook is.
4: Knap met die app.
2: Henrik, geniet nog even van de zondagmiddag, van mooie muziek. Heel erg fijn dat je wat ziet voor ons willen maken.
3: Dat doe ik zeker. Die heb voor 2 weken terug nog een keer met
2: Rudy.
3: Ja, jullie wel. Op een zondag. En toen 2 weken doorvuur, of niet 3 weken doorvuur, hebben we ook nog een keer weer gespeeld. Samen. En dat was met Erwin Nijl.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat was ook bij mijn collega Rudy op de zondagmorgen. Ja. Mooie opname geworden. Ja,
3: heel mooi. Dat vond ik hartstikke fijn.
2: Geniet er nog lekker van op zondag. Dankjewel.
3: Ja, alsjeblieft. Hè. Ja, ja.

Dit is Radio Ideaals, tussenuur op zondagavond tussen 7 en 8. Met zo rond 7:30 een instrumentaaltje. En dat is deze keer een hele mooie van Booker T en de MG's en Soul Limbo. En ik heb hem zelf op singeltje. En dat is die B-kant van Time is Tight. En die is dan wel waarschijnlijk wel bekend. Dan nu een prachtige van de Heino's. Pluk de dag.

0: lokale liedje. In tussenuur de Wico's, oftewel de donkere hippie met haar muzikanten. Voor jou staat mijn hart altijd open. En daarvoor tribute to the Cats Band live. Kees en Monique, Kastelroeder, Spatsen, Jannes en ook Corrie Konings. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met René, zo direct na achten. En tussenuur is er weer volgende week. Graag tot dan.
1: Zoek je werk dat wel om jouw

0: bedrijven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. DD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op ddsnacks.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo.

Een nummer uit 1983 hoorde u van de zangeres Carola. Ze bracht het uit op het Eurovisie Songfestival voor het land Zweden en bereikte daarmee de derde plaats. Goed, hier zijn we weer met het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10 zijn we er. En dan te beluisteren op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. En we gaan weer vanavond de vaste items doen die we eigenlijk al sinds jaar en dag doen. Dat is in ieder geval om 8:30 het spelletje Raad waar die staat. We hebben weer een mooie klaar liggen. En als u mee gaat spelen, maakt u kans op een waardebon. Rond 8:15 heb ik ons ideaal de promotieplaat. Een kwartiertje later hebben we de instrumentale. En voor de rest lekker veel Nederlandstalige muziek. Afwisseling met wat Duitse instrumentale en wat Engelse muziek. En we hebben vanavond nog weer wat weg te geven. En dat zijn nog weer kaarten voor de kermis in Gaanderen. En we hebben kaarten voor de zaterdag 12 september, zondag 13 september en voor dinsdag 15 september. Wilt u daar naartoe, moet u zeker blijven luisteren, want die gaan we na Raad van die Staat weggeven.

Muziek van Die Paldauer, Tanz mit mir, Corinna. Daarvoor een nummer van Jan en Lindsay en zijn zongen over 1001 Nacht. Marian Berke kwam nog voorbij met het nummer Twee Sporen in Zand. En de eerste in dit rijtje van vier was muziek van Mike Vincent. Toepasselijk, een hoed vol zonneschijn. De volgende, een dialectnummer.

Ja, je kent hem vast wel ook in het Duits. Dit was de Nederlandstalige versie. Morgen vroeg, dan kus ik jou. En het nummer werd gezongen door Henk Damen. Het is 4:58. Dat betekent dat we bijna toe zijn aan het spelletje Raad waar die staat. Maar eerst nog even lekker meezingen met een heel oud nummer. U kent hem ook vast wel in een nieuw jasje. Maar deze is het origineel. En dat vinden we natuurlijk ook heel erg mooi. En dat gaan we doen met het nummer van Mieke. En zij zingt over de Engelbewaarder.

0: Zondagavond, even over 8:30 op Radio Ideaal en ook op Ideaal Plus. Hier zijn we weer met het spelletje Raad waar die staat. De wasluisteraars die weten het wel, we hebben een aantal aanwijzingen en dat zijn er vanavond 7 voor u. En die gaan we dadelijk 1 voor 1 voorbij laten komen met, ik hoop tussendoor, een aantal bellers. En degene die het juiste antwoord vanavond geeft, die heeft een waardebon gewonnen. En die wordt beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Linda die zit bij de telefoon. Bij een juist telefoontje komt u in de uitzending. En u weet het, ik heb het straks al gezegd. Na Raad van die Staat gaan we nog weer kaarten weggeven voor de kermis in Gaanderen. En wij hebben kaarten voor zaterdag 12 september, voor zondag 13 september en ook voor dinsdag 15 september. Dus wilt u daar nog wat kaarten van hebben, dat kan, maar dat doen we na Raad van die Staat. De eerste aanwijzing is de volgende. De een heeft vaker met mij te maken dan een ander. Dus de eerste aanwijzing is, de een heeft vaker met mij te maken dan een ander. U kunt uw antwoord doorbellen naar de studio. Wij zijn bereikbaar op 0314-377-970. Goedenavond, Radio Ideaal.
1: Ja, met Gert.
0: Goedenavond. Nee. Dag Gert Wassink. Hoi.
1: Wat zei je net, iedereen...
0: De een heeft vaker met mij te maken dan de ander.
1: Is het een nagelschaar?
0: De nagelschaar is het niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Yo, hoi. Goedenavond.
2: Is het toevallig alcohol?
0: Met wie spreek ik?
2: Met Max.
0: Max.
2: Is het toevallig alcohol?
0: Alcohol, ja.
2: Weekend dus,
0: ja. Ja, nee, dat snap ik, maar dat is niet het antwoord, Max. Hé, hey, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Yo, hoi. Kijk, mooi om te horen dat ze met het Hurkers Weekend

0: bij het Hurkersweekend ook meedoen met Raad van die Staat. En ook ja, die mensen kunnen natuurlijk de prijs winnen. Ideaal, goedenavond.
1: Met Wim uit Lochem.
0: Dag Wim uit Lochem.
1: Ik dacht van de belasting.
0: De belasting, ja, dat zou mooi kunnen, maar is er niet.
1: Jammer.
0: Hey Wim, bedankt. Joi. Voor u nogmaals de eerste aanwijzing. De een heeft vaker met mij te maken dan de ander. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Vaker te maken is de wegenwacht.
0: De wegenwacht, Gert, is ook het antwoord voor vanavond niets. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: En met z'n tweeën samenwerken.
0: Met z'n tweeën samenwerken, Tom. Ja, dat is mooi, maar is niet het antwoord.
2: Hey. Ik moet ook maar wat bedenken.
0: Ja, dat is heel goed, Tom. Dankjewel. Hoi.

0: Nou, we zullen nu ook de tweede aanwijzing geven. De eerste is dus: de een heeft vaker met mij te maken dan de ander. En de tweede aanwijzing, sorry, dat is: ik kan er zomaar zijn. Dus ik kan er zomaar zijn. Goedenavond met René.
1: Hoi, met Cleo.
0: Cleo, zeg het eens.
1: Is het toevallig Arjan Wulling die niet op het Heukenziekend is?
0: Dat meen je niet. Is die er niet?
1: Die is er niet,
0: helaas. Nou, dat is niet zo mooi, maar het is niet het antwoord.
1: Ah, jammer.
0: Hé, hey, joh, Cleo.
1: Ik ben straks weer.
0: Jo, jo, jo. Hé, hey, ideaal. Goedenavond.
2: Ja, met Wim Klochen weer.
0: Dag Wim, hoi.
2: Is het een huzarts?
0: Een huzarts. Ook een mooi antwoord, maar ook niet.
2: Ook niet goed.
0: Nee, we zoeken wat anders. Hé, hey, dankjewel. Jo, hé. Hey. Even kijken.

0: Oh, dat fluit, dat is gek. Goedenavond, ideaal.
1: Hallo.
0: Hoi.
1: Ik ga even doorschakelen, een momentje.
0: Wat zeg je?
2: Je moet een BH bellen, dus is het misschien een BH?
0: Nee, het is ook geen BH. Hé, hey, dankjewel. Yo, hey. Ideaal, goedenavond.
3: Leo.
0: Hoi, Leo.
3: Is er een oven in de keuken?
0: Een oven in de keuken zoeken we ook niet.
3: Oké.
0: Jo, dankjewel. Hoi.

0: Goedenavond, ideaal.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het een schoffel?
0: Een schoffel, Gert, zoeken we ook niet. Hé, dankjewel. U kunt bellen naar de studio als u ook een waardebon wilt winnen. En het nummer daarvoor is 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi, Tim.
1: Is het misschien geluk?
0: Geluk? Zoek hem ook niet, Tim.
1: Ah, jammer. Oké, doei.
0: Doei.

0: Goedenavond, Ideaal.
1: Christine.
0: Dag Christine, goedenavond.
1: Hallo. De thuiszorg.
0: Thuiszorg, mooi antwoord, maar ook niet.
1: Oké.
0: Okay. Dankjewel. Joe. Nou, we zullen ook een derde aanwijzing geven. De eerste twee zijn, de een heeft vaker met mij te maken dan de ander. De tweede is, ik kan er zomaar zijn. En de derde, ik ben er ook in verschillende kleuren. Dus ik ben er in verschillende kleuren, het antwoord. Goedenavond, Ideaal.
2: Hoi, ik wil graag proberen om de vraag te raden.
0: Nou, zeg het eens, wat denk jij wat we zoeken vanavond?
2: Ik denk mijn caravan op het Heukensweekend.
0: Oh, caravan op het Heukensweekend. Hartstikke mooi, maar is niet het antwoord. Hey, jo, dank je.
2: Jo.
0: Ja, mooie antwoorden. Antwoorden die werkelijk niet zou kunnen. Maar goed, hartstikke mooi. U belt maar 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: René. Is het een paard?
0: Een paard, Gert. Ook nog niet. Hé, hey, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hoi.
2: Zijn het regenlaarzen?
0: Regenlaarzen zijn het ook niet.
2: Oké. Okay.
0: Jo, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, René, met Benny.
0: Goedenavond, Benny.
3: Ik zit te denken aan een blaaspijpje.
0: Een blaaspijpje? Dat is ook een heel mooi antwoord, maar zoeken we ook niet.
3: Oké, we zoeken wel.
0: Benny, succes. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond, met Daniel.
0: Daniel.
4: Zijn er vlinders?
0: Vlinders, ook een mooi antwoord. Maar ook niet, Daniel. Het is nog wat anders. Okay. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
1: Hey, de dag van Gaarsen, die hebben je ook in verschillende kleuren.
0: Ja, klopt, Tom. Maar het is niet het antwoord.
1: Jammer. Hey,
0: heel bedankt. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hey, René, goedenavond, met Frank.
0: Dag Frank, hoi.
1: Hoi. Volgens mij is een vlag.
0: Een vlag? Ook niet. Nee, we zoeken weer anders, Frank. Hey, ja. Dankjewel.
1: Jo, jo,
0: hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi, Gert.
2: Is het een optocht?
0: Een optocht, Gert. Zoeken we ook niet. Hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Sim.
0: Hoi.
3: Is het misschien onkruid?
0: Onkruid, zoeken we ook niet.
3: Ah, jammer.
0: Hey, dank je. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Sebastiaan.
0: Sebastiaan.
4: Live van het Heukensweekend.
0: Kijk eens, mooi om te horen. Wat zoeken we, Sebastiaan?
4: Is het een regenboog?
0: Een regenboog zoeken we ook niet, Sebastiaan. Het is wat anders.
4: Jammer.
0: Hé, hey, dank je. Jo, oi, oi, oi. Goed, de aanwijzingen, dat zijn de volgende. De een heeft vaker met mij te maken dan de ander. Ik kan er zomaar zijn en ik ben er in verschillende kleuren. U kunt uw reactie doorbellen naar de studio van Ideaal 0314-377-970. En als u het juiste antwoord geeft, dan heeft u die waardebon gewonnen.

Nou, we geven ook meteen de vierde aanwijzing. Het schijnt nogal moeilijk te zijn. En ja, is die ook misschien wel. Maar ik weet zeker dat het antwoord er straks in ieder geval of misschien dadelijk wel uitgaat. De vierde, dat is een hele korte. En dat is pas op. Dus de vierde aanwijzing, pas op.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Tim, zeg het eens.
1: Is het misschien een blauwe plek?
0: Een blauwe plek? Ook een mooie. Maar zoeken we ook nog niet, Tim. Hé, hey, ja, dankjewel. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
2: Hey, René, Frank nog een keer.
0: Dag Frank, zeg het eens.
2: Volgens mij is een stoplicht.
0: Een stoplicht, zeg je. Nee, zoeken we ook niet. Hey, joh, dank je Frank.
2: Okay, joh.
0: Goedenavond, ideaal. Zeg maar, ik ben in de uitzending.
2: Goedemorgen, Max. Is het een stopbord?
0: Een stopbord, Max. Zoeken we ook niet.
2: Ja, ik hoor ook niet, maar het is de stopbord.
0: Nee, is het niet. Jojo, hoi. Goedenavond, ideaal.
3: Herbert, hoi.
0: Hoi, Herbert.
3: Ik denk dat het gips is.
0: Gips, zeg je? Nee, zoeken we ook niet. Nee, we zoeken wat anders. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, Christine weer.
0: Dag, Christine.
4: Vuurwerk?
0: Vuurwerk, ja. Dat zou ook kunnen, maar is het hem ook niet?
4: Ja, van die mooie...
0: Ja, dat zou Fantje wel anders worden, hè?
4: Met regelmatig vuur... gaat iemand de jurk is om 12 uur daar heet...
0: Ja, dat horen we ook vaak genoeg. Ja, mooi, hè?
4: Ja, hartstikke mooi, ja.
0: Ja, hoort erbij. Ja, joe, tot zo. Joe, goedenavond, ideaal.
5: Goedenavond, is het misschien de zon?
0: De zon zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Goedenavond, ideaal.
6: Goedenavond.
0: Goedenavond, ideaal.
6: Hi.
0: Wim. Belastingpapieren. Nee, Wim, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Joehoi. Ideaal. Goedenavond. Goedenavond. Ideaal. Met wie spreek ik? Ja, gaat over. Ik hoor aan de andere kant helemaal niks. En hun mij misschien ook niet. De ene heeft vaker met mij te maken dan de ander. Ik kan er zomaar zijn. Ik ben er in verschillende kleuren. En de vierde is, pas op, ideaal.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
1: Is het misschien schimmel?
0: Schimmel, zoeken we ook niet.
1: Oh, jammer, tot straks.
0: Yo, tot straks. Jodo. Ideaal, goedenavond.
7: Met Leo.
0: Hoi.
7: Is het soms schrikdraad?
0: Schrikdraad, is het ook niet. Nee.
7: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond, ik wil een poging doen.
0: Nou, zeg het eens.
8: Ah, met Hint, met schille kleur en pas op. Gij de neutraalheid van tegenwoordig.
0: Nee, zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Hallo, met Jaap.
0: Jaap.
9: Ik denk dat het een flitspaal is.
0: Een flitspaal, zoeken we ook niet.
9: Nee, oké. Okay.
0: Hey, dankjewel. Hoi. Met René, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending. Met wie spreken we?
10: Ja, knetter.

0: Dan zullen we ook de vijfde aanwijzing geven. En dat is de volgende. Ik heb meerdere betekenissen. Dus het antwoord heeft echt meerdere betekenissen. Wel hele verschillende ook. Ideaal, goedenavond.
1: Hey, goedenavond met Rick vanaf de Heukensweekend.
0: Hoi.
1: Ik heb een heel sterk antwoord voor het radiospel.
0: Nou, zeg het dus. Ik laat me verrassen.
1: Is het vuur?
0: Vuur. Zoeken we ook niet.
1: God. Jammer.
0: Hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending. Nou, we hebben vijf aanwijzingen gegeven en dat zijn de volgende. De een heeft vaak met mij te maken dan een ander. Ik kan er zomaar zijn, ik ben er in verschillende kleuren. Pas op. En de vijfde, ik heb meerdere betekenissen. Een volgende beller, ideaal, goedenavond.
2: Ja, een goedenavond met Arno.
0: Arno.
2: Hi, zijn het misschien punaises?
0: Punaises zijn het ook niet.
2: Oké.
0: Okay. Hé, dankjewel. Arno, joh. Meteen over naar een volgende beller, ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Magdalena Pasman.
0: Hoi. Zeg het maar, je mag het antwoord geven.
3: Punaises
0: is net voor je gezegd. Net precies. Oh, dus dat jammer. Kun je niet gehoord hebben, maar is niet het antwoord. Hé, hey, dankjewel. Oh. Joeroe. Okay. Joeroe. Met René, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
4: Met
0: de... Zeg het maar.
4: Is het misschien vuurwerk?
0: Vuurwerk is ook het antwoord niet. Hé, hey, dank u wel. Yo. Ideaal, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is er soms rood-wit lint wat in wegenbouw gebruikt wordt?
0: Ik snap wat je bedoelt, maar niet antwoord, Leo. Nee. Hé, hey, dank je wel. Okay. Ideaal, goedenavond.
6: Christine.
0: Mooi.
6: Hoi. Is het misschien onweer?
0: Onweer is het ook niet.
6: Oké.
0: Okay. Hé, hey, dank je wel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
7: De Gerry. Is het een regenboog?
0: Een regenboog zoeken we ook niet, Gerry. Nee, het is een ander antwoord. Hé, hey, dankjewel. Ja. Okay. Ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Cleo.
0: Cleo.
8: Live vanuit het Herksweekend.
0: Yo.
8: Zijn het misschien de lampjes in de partytent van Max Holderwijk?
0: Nee.
8: Die niet aanstaan?
0: Nee, zijn het ook niet.
8: Oh, helaas.
0: Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
9: Zijn het misschien teken?
0: Teken zijn het ook niet. Nee. Oh, okay. Hey, dankjewel. Joeroe. Ja, en u kunt nog bellen naar de studio 0314-377-970. We kunnen nog even tussendoor vermelden dat we na Raad van die Staat kaarten gaan weggeven voor de kermis in Gaanderen. Wilt u daar naartoe? Wij hebben kaarten voor u. En wel voor de zaterdag 12 september, voor de zondag 13 september en voor de dinsdag 15 september. Dus na Raad van die Staat kunt u bellen en dan worden de kaarten thuisgestuurd en dan kunt u daar mooi naartoe. Ideaal, goedenavond.
9: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
9: Is het misschien een spin?
0: Een spin? Ook niet. Nee.
9: Jammer.
0: Hé, hey, okay. Dankjewel. Jodo. Hey. Ideaal, goedenavond.
10: Hoi, mijn Koen.
0: Koen.
10: Is het een bord?
0: Een bord?
10: Een verkeersbord.
0: Nee, nee, zoeken we ook niet. Nee.
10: Ah, jammer.
0: Hé, hey, dankjewel. Jo.
10: Hey, mooi.
0: Jojo. Ik zal u ook de zesde aanwijzing geven. En dat is de volgende. Je kunt van alles met mij. Dus je kunt van alles met mij.

0: De zes aanwijzingen nogmaals. De een heeft vaker met mij te maken dan een ander. Ik kan er zomaar zijn. Ik ben er in verschillende kleuren. De vierde is pas op. De vijfde, ik heb meerdere betekenissen. En de zesde, je kunt van alles met mij. Ik krijg een teken voor een volgende beller. Goedenavond met René.
1: Goedendag, met Ali. Is het misschien de bubbelig van ons?
0: Nee, is het ook niet. Hey, dankjewel. Okay, dankjewel.

0: hier al, goedenavond.
1: Ja, met Arjan, niet vanaf het Huikersweekend.
0: Nee, maar gewoon vanaf huis.
1: Jazeker.
0: Hey, zeg eens, Arjan.
1: Is het een slang?
0: Een slang is het ook niet, Arjan.
1: Oké, helaas.
0: Hey, joh.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, kaartspel.
0: Wat zeg je? Kaartspel, zeg je? Nee, is niet het antwoord. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is het misschien een spons?
0: Een spons? Ook niet, Tim.
2: Oh, jammer.
0: Hé, hey, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
3: Goedendag, met Monica. Is het een kaart?
0: Een kaart is het ook niet, Monica.
3: Helaas.
0: Heel bedankt voor bellen. Ideaal, goedenavond.
4: Henk Woers.
0: Dag Henk, hoi.
4: Dag, paddenstoel.
0: Paddenstoel is het ook niet.
4: Nou, dat weten.
0: Jo, dankjewel, hoi. En meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, met Wim.
0: Wim.
5: Ik denk dat kleurpotloden.
0: Kleurpotloden zijn het ook niet.
5: Ook niet.
0: Nee, we zoeken wat anders. Ik denk met de 7e aanwijzing zal die niet kloppen. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is er misschien een kaart?
0: Een kaart? Nee, zoeken we ook niet.
2: Jammer.
0: Hé, hey, dank je wel. Jo, ideaal, goedenavond.
6: Met Leo.
0: Hoi.
6: Is een molik?
0: Wat zeg je?
6: Dat is een vogelverschrikker, hè?
0: Ja, nee, snap ik. Maar hebben we ook niet als antwoord. Nee.
6: Hey, okay.
0: Jo, dankjewel. Jo, hey. Ideaal. Goedenavond.
7: Frank nog een keer.
0: Frank.
7: Zie je dobbelsteen?
0: Dobbelstenen, Frank, zijn het ook niet. Nee, dankjewel. Jo, hey. Ideaal. Goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is het misschien een zwaailicht?
0: Een zwaailicht? Zoeken we ook niet.
2: Ja, hey,
0: dank je. Hoi. Je kunt nog bellen 0314-377-970. De aanwijzingen zijn, de een heeft vaak met mij te maken dan de ander. Ik kan er zomaar zijn. Ik ben er in verschillende kleuren. Pas op, ik heb meerdere betekenissen. En de zesde is, je kunt van alles met mij. Oh, ideaal, goedenavond. Tim? Nee, is het ook niet, Tim? Hé, hey, dank je. Tim, geef als antwoord een signaal. Ja, sommige bellers, dat ze fluit nogal. In waar het van komt, ik weet het niet. Maar goed, ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
8: Met Magdalena Bosman.
0: Hoi.
8: Hallo, zijn er misschien elastiekjes?
0: Elastiekjes zijn het ook niet.
8: Nee, jammer.
0: Hé, hey, bedankt. Jodo. Met René, goedenavond.
9: Ja, René, daar ben je nodig.
0: Hoi.
9: Is het een verfpot?
0: Nee, ook niet.
9: Oké, okay, hey,
0: dankjewel. Joi. Met ideaal, goedenavond.
10: Hallo, Gerrie.
0: Gerrie.
10: Zijn het bladeren?
0: Bladeren zijn het ook niet. Maar het is wel een leuk antwoord. Laat het zo zeggen. Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
11: Hallo, met Jaap.
0: Jaap.
11: Ik denk dat het een auto is.
0: Een auto? Ook niet, Jaap. Nee.
11: Okay. Hey,
0: dankjewel. Okay. Ideaal, goedenavond.
12: Mooi, met Raymond.
0: Hoi. Raymond, hoi.
12: Live vanuit Heukersweekend trouwens. Is dat Michi Kleurde Klomp?
0: Nee, ik ben ook ongekleurde klompen niet.
12: Oh, sorry.
0: Hé, hey, dankjewel. Yo, hey. Goed, we zullen er dadelijk de laatste aanwijzing bij doen. Eerst even de eerste zes. De ene vaker met mij te maken dan de ander. Ik kan er zomaar zijn. Ik ben er in verschillende kleuren. Pas op, ik heb meerdere betekenissen. Je kunt van alles met mij. En de zevende is, je kunt mij kopen, maar ook bepaalde periodes ben ik in de natuur te vinden. Dus je kunt mij kopen, maar ben ook bepaalde periodes in de natuur te vinden. U belt maar. Ideaal, goedenavond.
13: Goedenavond, Monica. Is het een band?
0: Een band? Nee, is het ook niet.
13: Oké, hey,
0: dankjewel. Yo, Monica, hoi. Ideaal, goedenavond.
14: Goedenavond, is het misschien een pompoen?
0: Een pompoen is het ook niet. Hey, dankjewel, Max. Yo. Yo. Ideaal, goedenavond.
1: Nee, Frank nog een keer.
0: Frank.
1: Nou, hoe heb ik het? Het zijn paddenstoelen.
0: Paddenstoelen? Nee, zijn het ook niet. Hey, dankjewel. Yo, okay. Ideaal, goedenavond.

0: Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ideaal, goedenavond.
1: Natuurverandering.
0: Nee, is het ook niet, Tom. Dankjewel. Ja, maar... Joi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, maar Ben.
0: Ben, zeg het eens.
2: Hey, is het een eikel?
0: Een eikel? Ook niet. Nee, we zoeken wat anders. Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Bets. Bet. Zijn het misschien dahlia's?
0: Dahlia's zijn het ook niet. Hé, hey, dank je wel. Jodoe. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
0: Tim.
4: Is het misschien een roos?
0: Nee, een roos zoeken we ook niet.
4: Oh, ja,
0: hey, dankjewel. Jodoe. Volgende beller, ideaal. Goedenavond. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond, weer live vanuit Huygensweg. Maar bundel toevallig Bramen.
0: Bramen, en hoe heet u me daar in het Nederlands?
5: Bramen.
0: Bramen, Max. Zal ik je zeggen dat je het goed hebt?
5: Ik heb het goed.
0: Ja.
5: Ja.
0: Wie zeggen we hier? Voor de ene antwoord bundelt wel eens Brummels. Ja, inderdaad. Maar we zochten een Braam. Ja. Hey Max, gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Is jouw adres nog hetzelfde, Max? Of heb je een ander adres?
5: Jullie hebben denk ik mijn adres dan Kevin Elder, maar ik ben niet zeker.
0: Bel zo maar even weer, ja?
5: Ja, ik zou zo weer bellen.
0: Ja, goed zo, Max. Hoi. Jojo. U hoort het, Max gaf het juiste antwoord, wel in dialect, maar dat kunnen we wel verstaan. We zochten een Braam. De een heeft vaker met mij te maken dan een ander. Dat kan dus echt een natuurproduct als een bes zijn, maar ook een Braam aan een stuk ijzer. Ik kan er zomaar zijn. Ik ben er in verschillende kleuren. Bramen dus als bessen zijn er in allerlei kleuren. Pas op, want ze steken allebei, je kunt je zeer doen. Ik heb meerdere betekenissen. Je kunt van alles met mij en je kunt mij kopen, maar ben ook bepaalde periodes in de natuur te vinden. We zochten dus echt een Braam of Bramen of Brummels. En ja, je kunt Bramen bijvoorbeeld op brood doen, in de yoghurt, in de fruitsalade. Maar de metaalbewerker die kan bijvoorbeeld met een stuk ijzer een Braam aan zitten waar je aan kunt snijden. Dus vandaar dat, pas op! Ik wil er meteen nog even bij zeggen dat u nog kunt bellen voor de kaarten voor de kermis in Gaanderen. We hebben ze van zaterdag 12 september, van zondag 13 september en van dinsdag 15 september. U belt me naar de studio. 0314-377-970. Een hele mooie raad voor die staat, weer gemaakt door Rijnt en Gerry Fokkink. Max, die krijgt van ons de Waardemon beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. En natuurlijk Linda bedankt voor het aannemen van de telefoon.

Klopt, tot zover ook deze Raad van die Staat. We gaan snel verder al, want het tweede uur is al begonnen met de muziek. En volgende week zondagavond maakt u ook weer kans om een waardebon te winnen. En dan moet u zeker mee gaan spelen met Raad waar die Staat.

Ja, Kom in mijn armen, een hele mooie plaat van Christophe en Lindsay. Als eerste plaat in het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk. En we zijn te beluisteren op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Allemaal welkom. We hebben over een minuut of 10 ons ideaal, onze promotieplaat. 9:30 instrumentale muziek. En voor de rest in dit uur lekker veel Nederlandstalige muziek. Wat Duitse muziek, Engelse muziek en natuurlijk die instrumentale. En we hebben nog kaarten voor de Kermis in Gaanderen. U kunt nog bellen.

0: zo is het. Muziek geeft heel veel moois aan jezelf. Dat was de muziek van het Gelders duo. En daarvoor alle vijf met Mas Palomas. In de eerste in dit rijtje van drie. En dit keer was Duitsstalige muziek van Gigi Anderson. De volgende, dat is ons ideaal, onze promotieplaat. En dat doen we met de nieuwste plaat van Raymond Hermans. En het nummer is getiteld Ons pakken ze niet.
1: Dit is deze week...

En dat was weer een blokje van vier. We begonnen met Ons Ideaal. Raymon Hermans was de eerste, dus de tweede Engelstalige muziek van Dick van Altena, Rust on My Strings. Een hele mooie van Henk Wijngaard en hij zong over Marjolein. En de laatste was het nummer van Martin Dams en hij zong over Hey Hallo. Iets over 9:30, tijd voor instrumentale muziek. En Tom Pelikaan die belde vanavond nog en hij zei dat hij zoveel spierpijn had omdat hij was gevallen. Tom, heel veel beterschap.

Sterren stralen, muziek hoort u van Grat Damen. Daarvoor Wilma, de zwerver op straat. Duitsstalige muziek van de Amigos kwam nog voorbij. En de eerste, dat was de instrumentale. En dat was een nummer van de Heikrekels met de Campingpolka. Verder met een nummer van Jannes.

En dat waren ze, Duo NL. En zij zongen over Ik klop drie keer op jouw deur. Daarvoor nog Engelstalige muziek van Jan en Annie. Is It Love Before? En de eerste in het rijtje was die prachtige van Jannes. En hij zong over Dora's ogen. We hebben nog één plaats te gaan. En dan is Sterk Zondagswerk ook weer voor deze zondagavond ten einde. Ik zit hier even op het beeldscherm te kijken op rtvideaal.nl. Ik zie daar fantastische reportages van het Hurkers Weekend. En dan natuurlijk van de Trail GP op de Langeberg in Zelhem. En dan staat er ook nog een mooi bericht op van een nieuwe matchingsronde van Buddy to Buddy. Dus zeker de moeite waard om eens even te kijken op onze website rtvideaal.nl. Volgende week zondagavond is Sterk Zondagswerk er weer. Ik hoop er dan ook weer bij te zijn. Blijf luisteren naar Radio Ideaal of Ideaal Plus. En wat mij betreft graag tot volgende week zondagavond. Goed gaan!

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. Vijf mensen

Ze zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond.